0: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is de muziek van...

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Is de muziek van...

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hajmoussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Vreulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, meldde Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren. Allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke sperrips. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
6: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
7: Te groot? Bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 10 tenders alsjeblieft.
18: Ja, dat is dan €8.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
19: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Gruba Auto.
1: auto- en bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
21: Zo, goedemorgen. Een paar minuten over zes. We kunnen beginnen aan het ochtendprogramma van deze donderdag 4 juni. Met op dit moment nog geen vertragingen. De ANWB houdt het nog even stil. Wel wordt er wat extra drukte verwacht vandaag, want het is namelijk Sacramentsdag. Dat is een dag, een vrije dag in Duitsland. Kan dus zo zijn dat de Oosterburen vandaag deze kant op komen. Betekent voor extra Duitsers en drukte onderweg.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Kijk, als het nou lekker weer was, ja, dan konden we ze nog gelijk geven. Maar het regent in den landen, dus dat is niet zo lekker.
22: Dit is de muziek van

0: Wesley Bronkhorst, kom jij eens hier. Daarvoor John West en jouw blik.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 4 juni vandaag. Het is 13 minuten over 6 op deze donderdagochtend. We kunnen lekker beginnen aan een dagje dat niet overal even droog zal verlopen. Sterker nog, vanmiddag code geel in het oosten van het land. Vanwege onweersbuien. Ja, hebben we eerder gehad deze week, dus we weten hoe het gaat. Jouw tekst of audio appie, die is welkom in de app van Radio NL. Gaan wij even gauw naar het nieuws van vandaag. Het gaat namelijk over Heijmans en de heipaal. De heipaal gaat namelijk grotendeels in de ban. Heijmans komt daarmee naar buiten. Door in steden en dorpen voortaan...

0: snap dat het soms vervelend kan zijn. Alleen ja, we lijken ook wel geboren om te zeuren hedendaags. Hè? Snap dat als er nieuwe huizen komen, dat je wat geluid tussen aanhalingstekens overlast kan ervaren. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan namelijk bezwaar aantekenen, omdat ze dus dat geluid van de heipaal niet kunnen aanstaan. Is ook een ding. Andere zaken, het kan bij sommige oude huizen in oude dorpen bijvoorbeeld ook voor scheuren in de muren zorgen. Kijk, dat is anders wat natuurlijk, maar er wordt soms ook getekend om het tekenen, heb ik af en toe het idee. Heijmans heeft dus gezegd, weet je wat, we gaan gewoon vaker boren en schroeven. Misschien daarmee de beste oplossing voor hun. En andere zaken, het gaat over de inbreker. Die maakt namelijk een comeback. Blijkt uit cijfers van de politie. Ze slaan dit jaar al vaker toe dan in 2025. En ze lijken door de jaren heen ook steeds succesvoller te worden. Dat blijkt uit cijfers. En het komt deels ook een beetje door onszelf, zegt een expert. In de eerste 4 maanden van dit jaar kreeg de politie meer dan 7200 meldingen van een inbraak. En dat zijn er meer dan 60 per dag. Dezelfde periode vorig jaar waren het er nog geen 6700. In alle gevallen was het, was het een inbreker die inderdaad door de schuld van onszelf naar binnen wist te komen. Dat er nog een raampje open stond. Of dat er een deur open stond. De achterdeur stond op een kiertje en wij waren weg. Dat soort zaken, ja, dat maakt het natuurlijk niet goed. Is het in één keer niet meer minder strafbaar of zo, maar het is toch vaak onze eigen schuld. Dat is mijn angst, hè. Dat vind ik vreselijk, zo'n gedachte. Het is bij ons in elk geval nog nooit voorgekomen. En nou ja, laten we het afkloppen in elk geval. Maar ik denk misschien dat we daar het gesprek van deze donderdag wel even mee kunnen beginnen. Is er iemand die luistert waar er al eens een keer is ingebroken? Ja, niet dat we het je gunnen of zo.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Maar hoe gaat dat dan verder? Ja, politie op de stoep, sporenonderzoek, dat kunnen we ook bedenken. Maar hoor je daar ooit nog wat van bijvoorbeeld?

0: wachten op jou. Daarvoor Billy Dans, Mart Hoogkamer en hun Gappie Sappie. Zo is het 7:10. Gaan we naar Ad voor de spreuk van vandaag. Onze vrolijke fluiter, Ad, goedemorgen.
1: Ik heb een smoelschijf. Even wachten.
0: Ja.
1: Dat gaan we nu niet horen.
0: Ja, precies.
1: Goedemorgen, Las. Goedemorgen, clubje. Ja. Ik was een beetje afgeleid. Mijn smoelschijf van onze Flora-flitser. Maar ja. De spreuk van de dag. En die luidt: als ik het oneens ben met je ben, betekent niet dat ik een hekel aan je heb.
0: Mm-hmm.
1: We verschillen gewoon van mening. En dat kan best gezond zijn.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een prettige werkdag. En wel trusten.
0: Dat probeer ik ook elke avond aan mijn vriendin uit te leggen. We verschillen gewoon van mening. En dat kan best gezond zijn. Maar als blikken konden doden, had ik hem naar me toegeworpen gekregen.

0: Dankjewel, Ad. En tot morgen. Gaan we naar reizen. Ronald, goedemorgen.
1: Foei. Het is donderdag weer. Dag 4. Zo, het is wel eventjes... Het wordt elke dag wel even zwaarder weer, hoor. Eventjes het regent hier. Het is een beetje grijs. Het is... Ja. Te warm is niet goed, maar te nat is ook niet goed in de koude. Maar de temperatuur is hier wel genoeg te werken, zo. Ja. We gaan eventjes een dagje naar Deventer zo heen. Eventjes een dagje op de knietjes de hele dag weer. Eventjes vloertjes maken. Even een paar leidingjes erin maken. En als het nog 2 dagen is en dan een weekend, blijf maar. Even een dagje uitslapen. En eventjes een lekker drankje doen. Even een hapje doen. Even de geheime zender aan. Een paar pleitjes erop slingen.
0: Nou.
1: Oh, nu hebben we zin aan het weekend. Maak er een fijne show van, anders. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Yo. Het is allemaal goed. On demand tegenwoordig, hè? Dus dat hoef je geen goedemorgen meer te zeggen, want het kan op elk moment geluisterd worden. Gaan we naar Arjan, ook goedemorgen.
2: Hey, dat is geen goedemorgen. Ja, Arjan doet ook weer wakker. Hoppie hoppie in het vloeibare water. Ja. Zeg, maak een mooi dagje van. Ik hoop een beetje mee zit met het weer. Ik ben er bang voor. Dus ja, dolle donderdag. Ja, zet hem maar eens op, hé, wat normaal. Yo, houdoe.
0: En een mooie dag.
1: Hey Lasje, goedemorgen op deze donderdagmorgen. Woehoe. Ja, we zijn er ook weer bij, hoor. Ja, we op echt net een zaak toe. Hey Las, wat voel jij nu gisteravond van Nederland elftal?
0: Ja.
1: Ja, maar even lekker klagen als zoveel bondscoach hier in ons Nederlandje.
0: Dat is ook waar altijd, hè?
1: Ja, het was wel droevig, maar ja. Ik zou zeggen, gooi het er gewoon een beetje vandaag in. En toch ging het fout. Past er nog wat bij. Hey mensen, werk vandaag al maken. Maak het een mooi dagje van. En ciao, ciao.
0: En ciao, ciao. Ja, ik heb gisteren inderdaad de voetbalwedstrijd wel gekeken. Oranje-Algerije. Ik heb ook geprobeerd om de 90 minuten lang wakker te blijven. Nou, dat is zo goed als gelukt. Ongeveer in de 70ste minuut zoiets ben ik weggedommeld. En toen werd ik wakker toen het in één keer weer 0-1 werd. Werd ik wakker door het geluid van de televisie. Maar ja, we zijn altijd met z'n allen natuurlijk bondscoach als Oranje op de grasmat staat. Daar die van. Maar ja, het was niet je van het gisteren. Laten we het daar even een klein beetje op houden. De controleurs op het middenveld. Hè. En dan Malen. Maar het begin vond ik wel goed. Malen en dat ging wel lekker. Maar ja, dat zwakte op een gegeven moment ook af. En dan zag je afgunst van Depay in zijn kopie. Maar goed, dat zijn allemaal andere zaken. Dat houden we voor de echte voetbalanalisten. We hebben het deze morgen over inbraak, inbrekers. Want ze slaan namelijk vaker toe. Alleen al in de eerste 4 maanden van dit jaar hebben we veel inbraken gehad. Dan wel pogingen tot inbraken. De teller stond op 7200. En dat komt neer op zo'n 60 per dag. Dat komt uit cijfers van de politie. Vraag van deze morgen, is er bij jou wel eens een keer ingebroken?
3: Goedemorgen, laatst hier kon ons in de teel zeggen. Nee, bij ons is er nooit ingebroken. Maar ja, als ze komen, ik zit op de meldkamer, dus dan gaat het alarm wel af. Dus ik zeg mensen altijd goed dicht en goed beveiligen. Ik zeg groetjes en tot maandag.
0: En oh, daar zit een lekker lang weekend aan te komen. Tot maandag. Gaan we even kijken of we Willy aan de telefoon kunnen krijgen. Willy woont in Alkmaar en die heeft inderdaad een verhaal ingestuurd.
4: Oh.
0: En Willy, goedemorgen met Lars van Radio NL.
4: Tot.
0: Willy?
4: Ja.
0: Willy, goedemorgen. Bij jou is er een keer ingebroken, zeg je.
4: Ja, zeker man. Ik lag boven te slapen bij mijn ouders. En het was zondagochtend en ik werd uiteindelijk wakker geschreeuwd door mijn stiefvader. Want die kwam beneden en het hele huis is overal gehad.
0: De tandjes, zeg. En dan, kijk, want dan hebben ze dus, terwijl je zelf aan het slapen was, hebben ze daar beneden alles leeggeroofd. Alleen dan kan ik me voorstellen, je belt de politie, maar wat gebeurt er daarna?
4: Nou, dat wil je eigenlijk niet eens weten, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja.
4: Ze hadden dus ook de sleutels van de auto van mijn stiefvader meegenomen. Oh. Die was zzp'er. Die had even voor duizenden euro's aan gereedschap in zijn auto liggen.
0: Ja.
4: En ja, de politie die kwam en die zei tegen mijn stiefvader van, de kans is eigenlijk heel klein dat ze die sleutels nog komen, of dat ze die auto nog komen ophalen. Dus ik hoor dat zo. Dus ik zeg zo tegen mijn stiefvader, ik zeg, Fink. Ze zegt, vriend, jij bent die persoon bij wie ze gaan terugkomen. Snap je?
0: Ja, en dat was ook zo.
4: Nou, binnen 24 uur, de volgende nacht was de auto weg.
0: Gaf, daar heb je er daarna ooit nog wat van gehoord, hè? Dat die auto terugkwam of zo, of dat ze de daders hebben gepakt?
4: Nee. Nee, nee, echt helemaal niks. De auto is niet teruggevonden, de spullen zijn niet teruggevonden. En dat was echt nog in het tijdperk dat er nog niet zo heel veel camera's hingen, zeg maar.
0: Ja.
4: Dus ja, dat is gewoon einde verhaal geweest. En dat was nog ineens de enige keer geweest. Want mijn moeder die had het dus ook een keer. Ze hadden dus bij ons huis hadden ze dus gewoon in de gaten gehouden.
0: Ja.
4: En ja, mijn moeder die was dus eigenlijk altijd om 11 uur op vrijdag thuis. En mijn stiefvader ging dus eigenlijk altijd op vrijdag om 10 uur weg.
0: Ja.
4: Maar mijn moeder die kwam dus een keertje dus wat eerder van de werk thuis. Dus die was afgezet bij de tuin. En die kwam zo aanlopen, om 10:30 was het of zo. En die zag dus dat de foyer was opengebroken.
0: Ja.
4: Zeg maar met een kippengaas als het ware.
0: En toen was het raak.
4: Ja. Ja, en toen was het dus raak inderdaad. Dus ze gaat via de zijde naar binnen en ja, ze ziet de katten in de hoek leggen alsof ze een schop hebben gehad. De voordeur stond open. Dus ja, mijn moeder die heeft gewoon geluk gehad. Want voor hetzelfde geld is iemand binnen die er gewoon neersteekt of zo, snap je?
0: Nou ja, laten we het inderdaad daarop houden dat we het positief afronden. Willy, dankjewel voor je verhaal en deuren goed dicht houden, hè?
4: Ja, zeker, zeker. Gewoon alles goed op slot en zorgen dat het gewoon, dat je overal camera's hebt houden. Want anders gaat het best niet goed komen.
0: Gelukkig.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
12: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Studio NL.
1: Weerbericht.
2: Lang niet overal is het even droog vandaag. Verspreid over het land trekken er wat buien over. Zien we wat buitjes vallen ook. Vooral in de oostelijke helft is daar later vanmiddag kans op onweer, hagel en windvlagen. Daarvoor is dan ook code geel afgegeven. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Temperatuur van vandaag ligt rond een graadje of 17. Dat is waar we het mee mogen doen. Gaan we naar het nieuws van vandaag.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar online chatgroepen waarin verkrachtingsvideo's worden gedeeld, schrijft de Telegraaf. Vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, ook door hun partners. In Leerdam is vannacht een grote brand uitgebroken bij een bedrijf dat lijnen op wegen trekt. Pand is verloren gegaan, maar er vielen geen gewonden. Voor de zekerheid werd een fabriek in de buurt ontruimd. En een flinke tegenvaller voor Oranje. In aanloop naar het WK verloor het Nederlands elftal gisteravond in de Kuip van Algerije. Het werd 0-1. Bondscoach Ronald Koeman noemt het verlies een wake-up call.
2: Nou, hey, dat is lekker. Hallo, wake-up call. Verkeersinformatie van de ANWB. Edwin Gerritsen deze ochtend. Edwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Er staat ongeveer 80 kilometer file. En het zijn vooral dagelijkse files. Ze zijn ook niet langer dan gebruikelijk. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintam en Afritkerk Driel 10 minuten oponthoud. De A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit-Avenhoorn en Purmerend 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorinchem voor Nieuwedijk 10 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitsers.
2: Oké, dan. Edwin, dankjewel. Tot zo meteen weer.
4: Tot zo.
2: Draaien we zo meteen het liedje wat we gisterochtend mochten primeuren. De nieuwe van Gaatsen.

0: Guido van der Graaf en het maakt niet uit.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, bijna 7:15 alweer. En dat betekent dat onze Tini van de receptie zometeen onder de douche zal gaan stappen. Aan jou om dan het liedje dat ze lalt te gaan raden. Eerst gaan we even verder duiken in de app van vandaag. Het is er gezellig als je het mij vraagt. Bericht bijvoorbeeld van een Alfred. Goedemorgen. Deze donderdag 4 van juni, maak er wat van. Rines is erbij, goedemorgen. Vandaag een rustig dagje en welkom in Deutschlanders. Ja, eerder vanmorgen hebben we het daar eventjes kort over gehad. Het is vandaag namelijk 4 juni. En dat is een feestdag en een vrije dag in Duitsland. Wel genaamd de Kammerdag. Zo ongeveer. Ik heb mijn best ervoor gedaan om dat uit te spreken, maar dat is vandaag. En die komen dus massaal ons land binnen. Ja, als het nou super lekker weer was, hè, al was het nou 2 weken geleden, had je ze gelijk kunnen geven. Maar er komen vandaag toch wel weer wat buitjes aan. Dus dat is, goed. Het zijn ook onze oosterburen, hè, dus we hoeven er niet rauwig om te zijn natuurlijk.
3: Hey, Lassie van Dijk. Ja, daar zijn we weer op de donderdag. Deur donderen mee het werk. Een beetje gas geven. Maak er weer een mooi dagje van, Larsie. Laat de donderhits maar weer voorbij komen. Mensen, maak er een mooie dag van. Flora Flitser is ook weer van de partij. Houden we. Bedankt maar weer.
0: Tot morgen. Bericht van Arjan, goedemorgen. Bij ons is in huis gelukkig nooit ingebroken, maar wel in de auto. Pioneer Radio eruit gejat, ter waarde van €70. En in de kofferbak lag een subwoofer. Boel gezeur en gezeik eromheen. Zelfde auto schoongemaakt, 40 minuten moeten rijden voor nieuw glas. Nou, dat duurde 5 minuten, toen weer 40 minuten terug. Ja. Toch een ding. En ze tikken hem gewoon in, hoor. Ja, en tegenwoordig halen ze complete autosturen los, hè. Kijk, die autoradio's, dat geloven die dieven wel. Maar dat was natuurlijk een tijd dat natuurlijk het meest waardevolle van de auto was. Maar wat je makkelijk los kon scheuren, laten we het zo zeggen. Maar ja, die slaan nu op een heel andere manier. Of je vindt je auto in één keer op 4 kratjes staan. Ja, daar heb je ook een uitdaging voor eens vroeg.
4: Goedemorgen, Lars. Het is weer lekker donderdag. Het gaat weer lekker snel. Nou, ik zou zeggen, allemaal werk ze. Wees voorzichtig vandaag. We krijgen niet zo'n mooi weer. En ik ga mijn cappuccino's weer eens aanzetten.
0: Ja.
4: Ik zou zeggen, houdoe doei.
0: En inderdaad, een mooie donderdag gewenst. Met onze Tini van de receptie onder andere. Ze heeft weer wat voor ons ingestudeerd. Aan jou de vraag om even goed te luisteren. Op een gegeven moment zit er een punt van erkenning in. Dat is het moment dat je een appie mag sturen met de titel van het liedje. Dat is waar we deze morgen naar op zoek zijn. Eens even kijken of we hiermee in de buurt komen. Ik vind hem zelf lastig, als ik mag oordelen natuurlijk. La la. Ja la la la la. Kijk, het is natuurlijk ook nog zo dat ik de titel er gewoon bij zie. Dus ik heb het appverkeer met onze Tini. Die zegt, morgen doe ik dit, morgen doe ik dat. Nou ja, goed. En nou weet ik wat het is. Maar ik dacht, misschien moet je hier nog een klein beetje extra fantasie voor gebruiken. Maar goed luisteren, oren spitsen. Daar gaan we.

Eentje uit opa's kast, muziek van Josje en de Zilveren Vogel. We hebben ze net onze Tini van de receptie gehoord. Aan jou de vraag, welk liedje zingt ze vandaag onder de douche? Ze is er fan van, dat weet ik toevallig. Nou.

0: Arenbeek. Daar is Robin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Kijk eens, donderdag 4e van juni vandaag. Wat staat er op de agenda, Robin?
1: De hagenknippen in Zutphen.
0: De hoe?
1: De hagenknippen in Zutphen.
0: Ik dacht, er is een speciale dag, maar je moet gewoon snoeien.
1: Ja, ik moet gewoon snoeien.
0: Ah, ja, zeg dat dan. De hagenknippen.
1: Ja, dat zou ik voor dan zeggen dan.
0: Het klinkt wel heel erg decadent dat je dat vandaag mag doen dan.
1: Het is wel belangrijk werk, zeggen ze dan. Hè?
0: Alsof je een beetje de groenkapper bent, zeg maar.
1: Inderdaad.
0: Nou, toch een beetje. En hoe ligt je eigen tuin erbij dan? Want je ziet dan bijvoorbeeld vaak dat mensen die ergens goed in zijn, dat ze dat bij een ander uitstekend doen en dan thuis laten ze het versloeren.
1: Ja, het is thuis één mende. Ja.
0: Woon je alleen, Robin?
1: Nee, ik woon nog bij mijn ouders.
0: Oh ja, oké. Okay, ja. En dan vragen ze jou niet eventjes om eventjes de hagen te knippen?
1: Jazeker, want dat erger is van de moeders van die zegt overal maak je de tuinen mooi, maar hier thuis doe je bijna niks. Ik zeg nee, dat klopt. Ik zeg maar, dat wordt altijd een beetje naar achter geschoven en dan eens in de zoveel tijd, dan moet ik wel en dan ben je een hele dag goed druk. En dan ziet het er ook wel weer netjes uit, maar dat duurt af en toe.
0: En deze week is toch de laatste week dat je eigenlijk de hagen mag knippen, want daarna is het niet meer goed voor de plantjes. Tenminste, heb ik me laten vertellen hoor.
1: Klopt, klopt.
0: Omdat het dan te warm wordt.
1: Ja, en met gemak hebben we weer de langste dag. En je snoeit altijd de eerste keer voor de langste dag. En dan einde van de zomer snoeien is nog een keertje.
0: Ja, of je belt Robin. Hey.
1: Of je belt mij, mag altijd.
0: Hey, eventjes ter zake komen. We hebben net onze Tini van de receptie gehoord. Die lalt natuurlijk vrolijk haar liedje. Maar welk liedje is dat ook alweer?
1: Kameraden.
0: Natuurlijk, kameraden. Ja, we zullen kameraden voor het leven zijn. Ik weet toevallig dat Tini van de receptie enorm fan is van Ancora. Dus het was wachten tot ze een keer zo'n liedje zou instuderen natuurlijk. Robin, dankjewel. Succes met de hagen vandaag.
1: Komt helemaal goed, Lars. Fijne uitzending.
0: Mooi, fijne donderdag.
1: Hoi, hoi.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohouse Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
7: Heb je

0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
1: Lieve mensen, aan die handen, handen zijn.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam, in de provincie Utrecht, is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kans om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
8: We gaan op zoek naar pellets.
9: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
10: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
11: Weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Heerlijk!
12: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
14: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Voor alle info, wendyvanout.com.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
6: Goedemorgen, iets over 7 uur bij de ANWB deze ochtend. Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Lars. Het is een normale ochtendspits tot nu toe met ruim 100 kilometer file. Dat is gebruikelijk op donderdag. Het zijn allemaal dagelijkse files. De langste files staan op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier vertraging. Bij Den Haag op de N211 richting Den Haag-Zuid... voor de aansluiting met de A4, 10 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt nu 1 flitser op de A73... Nijmegen-Venlo bij hectometerpaal 59,9.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Naast van Dijk! Met het keuzemoment van vandaag onderweg. En Samuel Welten zometeen. De leeuw komt eraan. Ze hebben wat motivatie nodig.
8: Dit is de muziek van...

0: de leeuw komt eraan, want hij is er nog niet. Samen wel thuis juist bij Radio NL. Die mannen die hebben dat wel even nodig, denk ik. Gisteren een verlies van 0-1 tegen Algerije in een gelukkig vriendschappelijke wedstrijd. Hè. Dus laten we het daar ook een klein beetje bij houden. Komende maandag moeten ze nog tegen Oezbekistan. Ook als inkompot, zeg maar. Als laatste wedstrijd voor het officiële WK. Ja, en het was wel even lekker geweest als ze gisteren gewoon een 4-0 overwinning hadden gemaakt, zeg maar. Ook voor de stemming in Nederland. Ik denk dat er nu nog minder oranje vlaggetjes over de toonbank gaat de komende dagen, maar het zal nog wel komen. Ik heb een beetje het gevoel alsof we nog een beetje moeten warm draaien. Ja, niet alleen het elftal hoor, wij ook allemaal. Het heeft natuurlijk ook veel te maken met alles rondom Amerika. Dat mensen er daarom misschien zelfs wel minder zin in hebben. Ik heb gisteren zelfs, dat was een column van God. Oh, ja, niet de column van God, maar al vraag je me wie het heeft geschreven. Maar die zei van, ik ga er nou juist minder van kijken, want ik heb niks met Amerika. Dan denk ik, goed, het gaat om het potje natuurlijk en om het spelletje. Maar ja, ieder zijn eigen. Hè? Het zijn alleen de tijden die zo vermoeilijk zijn. Maar goed. Even een ander nieuws dan van deze donderdag, de 4e van juni. Op het strand van het Deense eiland Anholt wordt het kadaver van bultrug Timmy onderzocht. Bultrug Timmy die hier ook in Nederland aanwezig was. Dit gaat naar verwachting zo'n 6 uur duren. De onderzoekers willen achterhalen waardoor Timmy is gestorven. Wat was de reden daarvan? Ja, en de Tweede Kamer debatteert vandaag over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en het conflict daarover met de vakbonden. Het kabinet heeft het plan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd al van tafel gehaald. Maar de bonden die gaan alsnog actie voeren. En ander nieuws uit de nacht. Israël en Libanon zijn een nieuw staakt het vuren overeengekomen. Dat melden de twee landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Het bestand is volgens de landen afhankelijk van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah. En het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Dat is voor het nieuws van de nacht. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar die je wat minder vaak hoort. Zeker de ene. Ik heb normaal voor je klaarstaan. En ik dacht, dan kunnen we deurdonderen wel even doen. Maar onderweg kwam ik de krachttour tegen. Ik denk, Valerie. Die kunnen we misschien wel eventjes op keuze A zetten vandaag. En een beetje is voor Luc Bral. Keuze A voor dit liedje van normaal.
1: Valerie.
0: Keuze A voor normaal en de krachttour. Mag je doorsturen via een tekst of een audio-appie. En keuze B is voor Luc Bral. Liedje heet Hallo, hier ben ik dan.
2: Aangeloven.

0: Keuze A voor de krachttoer van Normaal en Luc Bral. Hallo, hier ben ik dan. Staat deze ochtend op een beetje. Welke van de twee mogen we gaan draaien als het aan jou ligt?
1: Goedemorgen, Lars. Doe voor mij maar een aatje.
0: Een aatje.

niet zeggen hoe ik leven moet. Daarvoor muziek van Bluff. En hier, lekkere korte titel. Wij zitten in het keuzemoment van vandaag. En we hebben twee liedjes tegenover elkaar staan. Keuze A voor de krachttoer van normaal. En een B voor Luc Bral. Hallo, hier ben ik dan. Wacht, mensen op het plein. Aan jou de vraag waar je voorkeur naar uitgaat. Je mag de letter A of de letter B insturen via de app van Radio NL. Hebben we zo meteen een minuut ongeveer om de stemmen te gaan tellen. Kijken waar we op uitkomen en welke van de twee het dan uiteindelijk mag gaan worden. Audio-appies mogen ook, hè, maar hou het dan wel kort. Kunnen we er zoveel mogelijk achter elkaar aan tellen. Wordt de uitslag ook zo eerlijk mogelijk. Keuze A voor de krachttoer. Krachttoer, keuze B. Hallo, hier ben ik dan. Muziek van Luc Bral. Hallo.

0: tijd om alles op elkaar te gooien, op een grote bult te gooien en kijken waar de voorkeur naar uitgaat vandaag. Appie vanuit Bodegraven. Petra, goedemorgen. Kijk dat. Kort maar krachtig. Dat dekt de lading. Appie van Henny vanuit Lopik. Goedemorgen, keuze B voor mij. Sepp uit Noorden.
1: Doe mij met een aantje, weet ik ze.
0: Dankjewel, Jacob Jelle die gaat voor keuze B. Jasper uit Hengelo.
2: Graag B. Las B. Altijd goed, jongen.
0: Leuk bro.
2: En alles een keertje van normaal. Mag je stralen? Hupplepup, die is ook mooi.
0: Ja. Een aantje voor Bjorn vanuit Den Haag. Keuze A voor Piet uit Nieuwe Koop. Een appje van Niels uit Winkel.
3: Morgen, mannen. Doe maar een beetje. Een bolle tas.
0: Yo. Duncan uit Heemskerk, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen. Ik ben Duncan en Rick. Voor ons keuze A, alsjeblieft.
0: Keuze A ook voor Yvonne uit Grijpskerk, die gaat daarvoor. Een A'tje voor Jorren vanuit Hattem. Een A voor Sander uit Galsen-Ternijveen. Bart uit Vriezenveen.
5: Optie 1, gast.
0: Yes, een A'tje voor Pieter vanuit Zomeren. Een A'tje voor John uit Capelle met een K. Sprangkapelle dan, keuze A voor Kas. Een A'tje voor Mark uit Wieringenwerf. B voor Mark uit Asten. Een appie van Willy, goedemorgen.
6: Beetje.
0: Yo, staat genoteerd. Een bericht van Luc uit Annapolona, keuze A voor mij. Een appie van Mark.
7: Goedemorgen, doe maar een beetje. Groetjes.
0: Yo, Bassie uit Bergen.
8: Oh, Las, doe maar een A'tje vandaag. A'tje, hey, groetjes.
0: A'tje, staat genoteerd, dankjewel Marco.
9: B.
0: En de laatste is in handen vanuit Kaatsheuvel, Grat. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, doe maar keuze B.
0: Ja, dit is volgens mij toch een A'tje geworden vandaag. En dat is eventjes in de categorie doe je haar met een gitaar, zou iemand zeggen. De mannen van Normaal en de Krachttour. Dit is fantastisch.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Dit is Radio NL.
7: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
5: Radio NL, altijd aan.
8: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleum Havenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
15: Lieve mensen, aan die handen.
14: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
17: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
18: Ah, nee hè.
19: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
18: Ja, weer eens.
19: Nou, pof jij even.
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
20: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Egbert streekt.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
26: Sorry, maar het is WK!
27: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
28: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is het wisselend bewolkt en komen er in het westen enkele regenbuien voor met onweer. In de loop van de ochtend komen er ook landinwaarts steeds meer buien. Vanmiddag is het ook lang niet overal droog. Vooral in de oostelijke helft kan het ook nog een keer flink gaan waaien. Ook nog een klapje onweer mogelijk, daarvoor geldt code geel. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe en de temperatuur van vandaag komt neer op een graadje of 17. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Tieners die extreem dik zijn kunnen voortaan een maagverkleiding vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat volgens het Zorginstituut om kinderen die al van alles hebben geprobeerd, maar toch niet afvallen. De politie heeft 4 mensen opgepakt die in een chatgroep zaten waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, vaak door hun partners of bekenden. En een grote brand op een industrieterrein in Leerdam. 1 pand is verloren gegaan. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg, maar voor de zekerheid werd een fabriek van Campina ontruimd. Niemand raakte gewond.
2: Dankjewel, dan Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Morgen, Lars. Er staat 300 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files. De meeste staan in Noord-Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. 10 minuten vertraging. A2 Maastricht richting Eindhoven voor Knoppen Leende Heide een kwartier. Op de A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoorn en Purmerend een kwartier extra reistijd. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse een kwartier vertraging. En er zijn op dit moment geen flitsers gemeld bij Flitsmeister.
1: Deze week is Zwoele Zomernachten van Rutger.

0: Morgen van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is de Hollandse Nieuwe deze week en we gaan hem nog extra vaak draaien natuurlijk. Nu eerst andere zaken. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We gaan even gauw de lijst met de categorieën bijlangs. Dobbelen we zometeen een 1. Dan zoeken wij een liedje met anderstalige invloeden. 2 is een liedje gemaakt door een band. 3 staat voor de categorie een groet. 4 dingen die je mee kan nemen op de fiets. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L.
2: Oeps.
0: We gaan kijken wat het wordt. Daar gaan we. Het is nummer 2 geworden vandaag. En dat betekent dat we op zoek zijn naar een liedje gemaakt door een band of met een band. Dus ja,

Laten we wel zijn, een band tellen we dan dus vanaf 3 personen. En daarmee hoeft niet iedereen achter een microfoon te staan. Wat mag het zijn? Jouw suggestie voor het dobbelspel is welkom in de app.

0: Helemaal Hollands en 26.000 dagen. Daarvoor Lucas en Gea aan het origineel van Steeds Weer Helje. Misschien dat je dacht hebt van, hé, wat is dit voor langzame versie? Maar dat is dus de eerdere versie. Die andere die we heel veel draaien, die kwam lang daarna. Er zaten heel wat jaartjes tussen. Als ik het me niet vergis, heeft zelfs Gea deze nog zelf aan de keukentafel afgemixt. En daar is geen woord aan gelogen. Andere zaken dan. Het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes gemaakt door een band. Die mag je doorsturen via onze app. Zoals deze bijvoorbeeld van de S-Band.
1: Want jaargetijden komen.
0: De jaargetijden.
1: En

0: Meer liedjes die binnenkwamen via de app van Radio NL. Gerrit-Jan van Hengelo, goedemorgen. Voor mij de All Stars Band. Slapen doen we later. Feesten doen we nu. En Edwin Evers heeft ook zijn eigen band. Hij heeft ook een keer een eigen variant gemaakt van het liedje van Hazes. Ik meen het.
1: Slaap je al, ik wil er nog wat kwijt. Ik maak je even wakker tot mijn spijt.
0: Ja, liedjes die gemaakt zijn door een band mag je dus doorsturen via de app van Radio NL. Even kijken waar we dan allemaal uit kunnen gaan komen. En zo zijn er een paar mensen waarvan je denkt, ja, die komen sowieso wel voorbij. Die worden sowieso wel veel ingestuurd. Had ik ook met de volgende verwacht, die Hans heeft aangevraagd. Maar zag ik helemaal niet zo vaak voorbij komen. Dus ik denk, moeten we even bellen. Hans, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, vanuit Andijk als ik me niet vergis, Hans.
2: Ja,
0: ja.
2: Zoals altijd.
0: Duizend routes dan Dijk. Uit zoiets ongeveer, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, Doizend of Duizend. Nou ja, goed, dat maakt ook allemaal niet uit natuurlijk. We zijn op zoek naar liedjes gemaakt door een band. En jij hebt er eentje doorgestuurd. Ik zei, die kan nog wel vaker voorbij komen, had ik in gedachten. Maar je bent ja, een van de weinigen die je me aanvraagt.
2: Ja, het is een oude, hè, van ja, deze tent.
0: Aardig bij jou in de buurt.
2: Ja, 30 kilometer.
0: Nou, het is dichterbij dan Barcelona natuurlijk. Wat mag het zijn?
2: Precies. Rocking the Trolls.
0: Rocking the Trolls, BZN natuurlijk. De band zonder naam.
2: Helemaal.
0: Ja, kijk eens. Hans, dankjewel en een mooie dag, hè.
2: Heel
0: hard, jij ook. Yo, Hans. En loop ze.
2: Hey. Ja, gaat lekker.
0: Zometeen hebben we nog een plekje vrij door een liedje gemaakt door een band.

0: De Shorts. Aangevraagd via de app van Radio NL. Net als de volgende, en je moet er maar net opkomen. Was Jasper, die was scherp en die gaat voor Pater Moeskroen.
1: Inderdaad, ook een band.
0: Meer liedjes gemaakt door een band, de WC Experience. Daar vraagt Ivan om met Mag ik hier roken?
2: Sta ik in de file midden op de A2, dan vraag ik... Mag ik hier roken?
0: Ja, precies. Nog een Jasper. Jasper uit Hengelo dan. Die ging voor drukwerk, lijn 10.
3: Over je schouders heen zie ik de zon.
0: En aan de telefoon René, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars.
0: Voor welke band ga jij vandaag?
4: Ik denk dat ik eens ga voor de Golden.
0: De Gold Band.
4: Ja, dit ja. Is het noodgeval.
0: Een noodgeval van de margarine en zo, en van de boter.
4: Ja, inderdaad.
0: Weer
4: van stukken, denk ik, maar...
0: Ja, het waren oude stukken doors, inderdaad, hè. René, dankjewel voor je liedje en een hele mooie...

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: De ijzersterkenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Nu met Club Karwei, tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt uit cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
21: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
22: Te groot? Bestaat niet.
23: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
22: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Evaluatie en gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
13: Goedemorgen, iets over 8 bij de ANWB deze ochtend. Edwin Gerritsen, goedemorgen.
14: Morgen Lars. Er zaten 400 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files. De meeste staan in Noord-Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende Heide 20 minuten vertraging. De A2 verderop richting Eindhoven. Voor Batendorp nog een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Een half uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Batendorp 20 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6. Jouwen-Lelystad werkt met de paal 283,0. A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,0. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens wordt geflitst. Werkt met de paal 10,5.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Laat van daar! Nou, en toch even kijken of we het zonnetje een beetje kunnen oproepen met Vincent zometeen. Ik heb de dromedans voor je klaargezet.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

Vincent en zijn dromendans bij Radio NL maakt het 12 minuten over 8 op de donderdagmorgen. Goedemorgen. 4 juni is het vandaag, officiële vrije dag in Duitsland, vanwege Sacramentsdag. En dat betekent dat het wel wat drukker kan gaan worden. Eerder vanmorgen ook kort over gehad. Blijkt dat voornamelijk het zuiden van Duitsland vrij heeft. En dat daarna een beetje losvast is, zeg maar. Zie je het een beetje als de vrijdag van hemelvaart in Nederland, hè? De een wel vrij, de ander niet. Dat is de Sacramentsdag in Duitsland. Daarom worden veel Duitsers die komen deze kant op om ons land te bezoeken tijdens hun lange weekend. Want ja, dan hebben ze morgen ook vrij natuurlijk. Zondag dan keren ze weer terug. Dus ook dan kan je extra drukte onderweg gaan verwachten. Goed, gaan wij het eventjes kort over andere zaken hebben. Nieuws van deze donderdag. Er wordt nog lang nagesproken over de wedstrijd van Oranje van gisteravond. 0-1 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Algerije. Er is uiteraard altijd veel van te vinden. Want ja, dat had niet gehoeven, een 0-1 nederlaag. Het was ook beter geweest dat we hier gewoon eventjes met een paar punten extra, met 3-4-0 of zo, de grasmat verlieten. Maar dat was goed voor het vertrouwen geweest en voor de oranje koorts. Het zat er niet in. Ja goed, het is ook een wedstrijd waarin alles getest wordt natuurlijk. Tenminste, dat is wat de analyses zeggen. Dus ja, dan ga je er toch maar een klein beetje op aan. Dat ze het testen en dat het de reden is. Laten we het hopen, hè? Volgende week, vandaag exact nog een week, dan is de allereerste wedstrijd van het WK. Volgende week zondagavond, dan openen wij ook het WK. Dan gaan wij ook voetballen. Volgende week zondag tegen Japan. Om 10:00 s'avonds is dat. Andere dingen over volgende week. We gaan er weer op uit met de Radio NL Mega Run. Hebben we het deze week al een paar keer over gehad. Zometeen even kijken of we nog iemand kunnen vinden die in onze database wil gaan staan. Rij je met ons mee? Ga je mee met onze run? Ga je mee naar Zuid-Europa? En heb je Radio NL altijd aanstaan? Vinden we gezellig? Mag je eventjes een appie sturen? En dan kunnen we je zometeen misschien nog wel even op de lijst van de database zetten. Dan over het weer van vandaag. Pittige buien op komst met kans op onweer. In het hele land geldt zometeen code geel. Ook zijn er hagelstenen mogelijk met een doorsnee van ongeveer 2 centimeter. Hey. Dan is het in één keer wel genoeg, 2 centimeter. Hij maakt je wakker. Hier is toch ook wat...

Zometeen dus even kijken of iemand in onze database kunnen zetten. De luisterende runners of de runnende luisteraars. We zien wie dat wordt, welk team en waar we ze aan kunnen herkennen. Nu eerst nieuwste liedje van Wimmy Bouma.

0: en Jong en Dom zojuist bij Radio NL.
1: Radio NL Mega Run. De Mega Run.
0: Aan de telefoon Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Donderdag 4 juni vandaag. Nog even en dan vertrekt half Nederland met de Radio NL Mega Run. En jullie zijn er ook onderdeel van, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, kijk eens. Ik vind het toch leuk. Ja, als ik het mag benoemen hoor. Want eigenlijk is het stom dat je het zegt. Maar dat ik een vrouw aan de lijn heb hiervoor.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, maar Sanne, laten we even eerlijk zijn. Jullie zijn dan wel in een minderheid tijdens zo'n week.
2: Ja, wel een beetje inderdaad. Er zijn niet veel vrouwen die meedoen, maar wel steeds meer, heb ik het idee.
0: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Als je het vergelijkt met een paar jaar geleden, dan is het een groeiend aantal, zeg maar. Er zijn ook heel veel...
2: Ja, wel gezellig.
0: Ja, dat wil ik dus inderdaad vragen. Want met hoeveel doen jullie mee? Want je rijdt niet alleen natuurlijk, hè? Dat mag ook niet volgens de regels.
2: Nee, we zijn met 4 meiden.
0: Met 4 meiden, kijk eens even. En ben je elkaar ook zat na zo'n week? Want het is niet de eerste keer, dat weet ik toevallig.
2: Nee, vorig jaar zijn we ook geweest. En nee, het beviel ons hartstikke goed. We dachten dit jaar maar weer.
0: Ja, nou gaan we deze keer naar Zuid-Europa. Er komt een prachtige route als we de campingburgemeester mogen geloven. Wij zijn erbij, jullie zijn erbij. Waar kunnen we jullie aan herkennen volgende week?
2: Nou, onze auto is roze met panterprint.
0: Ach, tuurlijk. Ja, roze met panterprint. Ik had het kunnen bedenken natuurlijk. Maar zijn jullie ook helemaal klaar? Want bij sommigen moeten de laatste dingen nog gebeuren. Bij anderen moet de APK nog op de auto. Dat is lekker handig, want die moeten overmorgen rijden. Hoe staat het er bij jullie voor?
2: Nou, het gaat verrassend goed eigenlijk. Ach. De auto is helemaal klaar. Ja, we dachten vorig jaar ging het allemaal een beetje minder. We zouden dit jaar het gewoon beter hebben. Dus we zijn mooi op tijd begonnen.
0: Wat is er vorig jaar fout gegaan wat nu beter ging?
2: Nou, vorig jaar ging een week voordat we weggingen de motor stuk. Dus we hadden toen aardig wat stress.
0: Maar ook dat is goed gekomen, toch?
2: Ja, dat is allemaal goed gekomen.
0: Jawel. Goed, hè. Wij gaan onze ogen open houden voor een roze auto met panterprint. Wat voor merk is het?
2: Een Volvo.
0: Een Volvo, ja. Hey Sanne, wij gaan het in de gaten houden. Hebben jullie er een beetje zin in?
2: Ja, we hebben helemaal zin in.
0: Super. Dan zetten we jullie op de lijst ook van de database. Kan dus inhouden dat je volgende week even gebeld wordt door bijvoorbeeld die gekke leur of zo.
2: Nou, helemaal goed. Gezellig.
0: Leuk. Sanne, dankjewel en tot volgende week, hè.
2: Tot volgende week.
1: Radio NL Mega Run.

0: Bommenstickers, Leidse sleutelgaten en hun joker stopt toch met koken. Zojuist hebben we Sanne in de Radio NL Mega Run database mogen zetten. Ze rijdt met ons mee volgende week en je hoeft zelf ook niks te missen hoor. Zelfs als je niet eens in de auto stapt volgende week. Want we zijn er met het ochtendprogramma uiteraard gewoon bij. Maken de nodige dagverslagen, dagjournaals weer. Dus dat dan zegt, komt het helemaal goed. Ook als je gewoon lekker thuis zit. Komt er nog een appje binnen van Michael. Die zegt, goedemorgen. Heb jij wel het Mega Run Anthem gehoord dat Stefan gisteren heeft gemaakt? Ik heb inderdaad een Mega Run Anthem gehoord dat Stefan gisteren heeft gemaakt. Ik zal even een klein stukje voor je laten horen, mocht je het gemist hebben.
1: We gaan hem doen! Ja.
0: Natuurlijk. Toen ik dit hoorde dacht ik, dat kon er ook maar eentje zijn achteraf. Ja. En dat gaat nog wel even door zo. Gisteren heeft hij hem helemaal gedraaid, maar... Hier.
2: Hallo, hoe kan ik meedoen?
3: Je koopt een oude auto. Je knapt hem op met je maten.
0: Goed het zeg. Stefans Mega Run Anthem. Zo staat hij hier in onze database. Dus volgende week zal hij vast nog wel een keertje voorbij komen. Goed. Bijna 8:30, nieuws weer verkeerd zometeen.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Radio NL.
3: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
9: Lieve mensen, al die handen, handen zagen, Jannes.
8: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: Check voor alle info dandyvanout.com.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag wisselend bewolkt en kans op een bui. Ook code geel wat afgegeven is vanwege zware windstoten. Hagel met stenen met een doorsnee van 2 centimeter. En klappen onweer die voorbij komen. Tussen al die buien door schijnt het zonnetje wel af en toe. Maximum temperatuur ligt rond de 18 graden vandaag. Morgen houden we het ook niet droog. Ook dan zijn er wat buien verwacht. Geen code geel, tot op heden in elk geval. Dan maximaal 19 graden. En nu het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Tieners die veel te zwaar zijn en echt niet op eigen kracht kunnen afvallen, komen in aanmerking voor een maagverkleiding vergoed uit het basispakket. Het wordt gezien als hun laatste redmiddel voor een gezond leven. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partners of bekenden. Het leven van de slachtoffer staat op zijn kop, zegt de politie. En zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op Gaza, meldt onder meer nieuwszender Al Jazeera. Er werden appartementcomplexen geraakt en onder de doden zijn 4 kinderen.
2: Oké, dan verkeersinformatie van de ANWB. Edwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Er zat 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. De files die opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Nederweert en Knoopend Leendeheide, 20 minuten vertraging. A6 Jouren richting Lelystad, tussen Banten en Meloort, een kwartier vertraging. Op de A28 Groningen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Tussen Staphorst en Afrit Ommen, 10 kilometer file met ruim een uur extra reistijd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer van Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord. Over de A7, A6 en de N50. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda is ook een ongeluk gebeurd. Voor Heerlen 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 187,6. A28 Amersfoort-Zwolle bij 79,8. En op de A28 Zwolle-Assen wordt geflitst bij hectometerpaal 161,5.
2: Edwin, dankjewel en tot de volgende keer weer.
4: Jo, tot de volgende keer.

De variant van trekkers aan die trekzak. Eerst muziek voor je klaarstaan van Bram Bongers. Wie? Bram Bongers, de ideale schoonzoon.

0: en ik laat je gaan. Daarvoor Bram Bongers met de ideale schoonzoon. Het is bijna 9:10. En 9:10 is dat het tijd is voor trekkers aan die trekzak. Hebben we een paar weken geleden in het leven geroepen. En dan doen we dan nu ook elke dag om 9:10. Maar ik heb wat, zeg maar. En ben niet de enige. Ik denk namelijk, Karin, dat wij met elkaar bijna hetzelfde sociale media-algoritme delen. Want jij ziet filmpjes voorbij komen van een jonge kerel met een accordeon. Ja, we hebben het over Michiel. Michiel die is 11 jaar, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, Michiel is 11 jaar en die speelt op de accordeon alsof hij al 53 is, zeg maar. Hè? Alsof hij het al 40 jaar doet. Dat is geweldig wat die jongen laat zien. En ik wil jou hier even over bellen, want jij stuurt hier een berichtje over in onze app.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn om hem een beetje te steunen. Omdat hij nou toch ook een beetje aan de weg gaat timmeren om hem een beetje te helpen. Vooral met Radio NL.
0: Ja, want jij kent hem verder ook niet. Jij ziet ook alleen maar de filmpjes voorbij komen.
1: Nee, ik zag hem ook alleen maar voorbij komen. En ik heb hem daarna dagelijks een paar keer beluisterd. En ik vind het echt geweldig.
0: Ja, en nu wilde ik eventjes wat voorstellen, want ik denk dat gooi ik gewoon even in de groep. Dat gooien we gewoon eventjes onder aan ieder die luistert. Die mag daar gewoon zijn mening over geven. Nou kunnen we namelijk zometeen een liedje van Michiel, want hij heeft al twee liedjes heeft hij sowieso op zijn naam staan, minimaal.
1: Ja.
0: Ik dacht, we kunnen zometeen een trekkers aan die trekzak misschien wel gewoon eventjes 2,5 minuut gewoon pure accordeon van Michiel over de antenne slingeren. Maar ik heb ook nog een andere optie. Kijk, we hebben bijvoorbeeld, of Michiel heeft bijvoorbeeld dit liedje, Bella Ciao.
1: Ja, klopt.
0: Ja, deze heb jij al een paar keer beluisterd, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké, hier. 11 jaar is hij nu, hè? Bella Ciao, Bella Ciao. Maar hij heeft ook, en dat liedje dat kennen we natuurlijk ook allemaal, Marina. Ik zal hem eventjes hier. Speelt hij op een gegeven moment ook de accordeon natuurlijk.
1: Ja, dat is zijn debuutversie.
0: Ja. Dit is geweldig. En nou hebben we natuurlijk trekkers aan die trekzak. Dat is bij uitstek de plek waar we Michiel een keertje kunnen draaien natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar Karin.
1: Maar.
0: Nou hebben we, kijk, we zien allebei dezelfde filmpjes. Hij komt morgen met een voortak medley. Ik denk, moeten we dan nu vandaag Michiel gaan draaien met een van de twee liedjes? Of die Bella Ciao of Marina? Of zullen we gewoon eventjes wachten tot morgen? En dan, ja, misschien dat we nog wel met hem in contact kunnen komen of zo. Ik bedoel, die jongen is 11 jaar en speelt de Sterren van de Hemel.
1: Ja, hij heeft ook een voorstukje van die voortak op zijn Facebook staan. Geweldig.
0: Ja, ja, precies. Maar dat brengt hij dus morgen uit. Maar ja, hoe kom je in contact met zo'n jongen? Want ik weet, ja, het klinkt stom om te zeggen, maar heeft hij...
1: Via Facebook, via Messenger of zoiets.
0: Ja, heeft hij bijvoorbeeld wel zelf een telefoon? Ja, dat klinkt stom om te zeggen natuurlijk.
1: Ja,
0: maar even,
1: het klinkt ook raar, maar ik zou het ook niet weten.
0: Ja, ja, en om hem te bellen, kijk, hij zit vlak voor 9:00, zit hij natuurlijk gewoon in het klaslokaal.
1: Ja, mag ik toch wel aannemen, ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Misschien is er iemand die luistert die Michiel kent. Die denkt, hé, dit kunnen we eventjes regelen. Maar ik ga ook alles op alles zetten. Dan slaan we hem nu even over. Laten we nu even liggen en dan gaan we morgen voor zijn voortak medley.
1: Ja, prachtig.
0: Nou, hé, hey, Karin. En daar heb jij dan op je naam staan, want jij stuurde er een appje over. Ik dacht dat ik de enige was.
1: Ik gun het dan.
0: Ja, nou precies. 11 jaar jong. Eens even kijken of we dat kunnen regelen. Dankjewel, Karin, en een mooie donderdag.
1: Oké, graag gedaan.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Mooi zeg. Nou goed, hebben we zometeen dus nog iemand anders in trekkers aan die trekzak? Wie dat is, hoor je na het goede doel en België.

België, bij Radio NL. Er komen veel berichten binnen over Michiel. Kerels wat we net even hebben besproken. Samen met Karin. Karin die kwam er namelijk mee. Die heeft hetzelfde algoritme op Facebook en op Instagram als ik volgens mij. Want ik zag die filmpjes ook al even een tijdje voorbij komen. Morgen komt hij dus met een voortak medley. En brengt hij officieel uit. Ja, ik vind het geweldig. Zeker zo jong en dan ook al zo goed in wat hij doet. En dan zo gepassioneerd. En toch wel een oud instrument natuurlijk. Hè? Laten we het ook eventjes welletjes zijn. Erik uit Frank Capella, goedemorgen. Hij heeft ook een medley van Jannes. In dat filmpje staat Jannes er zelf ook bij. Ja, dat is fantastisch. En dan komt ook nog een bericht binnen van Mark. Ja, hij is al bekend, heb ik het idee. Michiel, die is geen 11 meer. Hij is 12 geworden afgelopen jaar. Nou, ja. Ja, dan vind ik het ook niet knap meer. Ja, dat is 12 jaar. Nee, een geintje natuurlijk. Nee, we gaan even kijken wat we kunnen bewerkstelligen. Of we hem misschien morgen eventjes uit het klaslokaaltje kunnen trekken of zo. Weet ik veel wat we moeten doen. Alleen misschien dat daar wat voor mogelijk is. Anders dan bellen we hem wat eerder, weet je wel. We kunnen schuiven en we zijn flexibel met het ochtendprogramma. Gaan we doen. Eerst even wat anders. We hebben het nu al lang over de trekzak. Laten we er direct eventjes een liedje voor gaan draaien. Trekkers en die trekzak voor deze donderdag 4 juni is in handen van Jeroen van Zelst. En is vorige week dinsdag al aangevraagd door Jeroen. En die woont in Eindhoven. Die gaat voor een weekendje wenen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Oh, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
7: Woninginrichting Hans Jetstra.
6: Buitenvaart Hogeveen.
5: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeg geboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien. Later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
21: Weer die klote muggen in huis.
22: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Heerlijk!
25: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
26: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
27: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
26: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
28: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
32: Boost yourself.
33: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
34: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
35: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
36: Het is exact 5 minuutjes over 9. Hartelijk goedemorgen. We kunnen beginnen met een nieuwe werk en uitvoering donderdagochtend. We gaan naar de ANWB in Den Haag. En daar zit deze ochtend Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
37: Morgen teken. De files worden maar langzaam wat korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan in de Randstad. De langste files staan op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meren een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zwolle staat de langste file. Tussen Staphorst en afrit Ommen. Ruim een uur extra reistijd na een ongeluk met 3 auto's. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Een flitsmeister meldt flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 187,6. A28 Amersfoort-Zwolle bij 79,8. En op de A28 Zwolle-Assen wordt geflitst bij hectometerpaal 162,0.
36: Edwin, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keer.
37: Tot straks.
36: Tot zo.
38: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
39: Take a bow down.
36: Ja, we hoorden net het nieuws al. Het is een beetje herfstachtig. Daar hoort zonnige muziek bij om het toch een beetje op te vrolijken. Doen we met Vincent. Mor amor, por favor.
38: Dit is de muziek

Ja, de jingle die zei natuurlijk ook al, maar als je teruggaat naar 1979, dan ga je terug in de tijd. Ja, het is pijnlijk om te zeggen, ik weet het, maar het klopt toch allemaal wel. 12 minuutjes over 9, hartelijk goedemorgen. Donderdag is het, donderdag 4 juni, hartelijk goedemorgen. Tot aan 12 uur een nieuwe werk en uitvoering. Met straks toch een speciaal tientje, want we gaan iets na 11 bekendmaken waar we dit jaar naartoe gaan met de zomertour en de grote XXL artiestenshow. We gaan het straks bekendmaken na 11 en dan ook meteen de line-up als het gaat om de eerste zomertour die binnen een klein maandje gewoon op de programma staat.

0: Dat zinnetje vooral, hè? Dat je 's ochtends om 9:15 al kan zeggen van nou, we zorgen voor die gezelligheid. Dan is het op de werkplek net een kroeg. Als we dat sfeertje weten over te brengen, dan zit het goed. Nou, laten we dat doen met feestmuziek van Likkepé. De tent moet op z'n kop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering.

Je maakt me crazy met een mooi liedje en een fantastisch mooie clip erbij gemaakt. En dit nodigt uit om zeker vaker te gaan draaien. En dat gaat ook zeker wel gebeuren hier in werk en uitvoering op deze donderdag is het nu nog. Maar dat is een liedje om in de gaten te houden. We vinden hem erg leuk. Je maakt me crazy.

0: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
7: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

De single die een aantal weken geleden uitkwam van Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend. 9:09. Het is leuk om te lezen wat er zoal in de app binnenkomt. Heel veel verzoekjes al voor de 10:30. Dat is leuk wat de mensen aan het doen zijn. En er wordt ook er nog wel wat gediscussieerd, zie ik. Of tenminste mensen die hun meningen geven over de wedstrijd van gisteravond. Er wordt hier al, in de media wordt die ook geschreven, maar die term komt hier net ook binnen in de app van Radio. Nou, het was niet een uitzwaaiwedstrijd, maar een uitfluitwedstrijd. Ja, goed. Laten we alle ballen positief houden en op naar het WK. Ja, dat gaat wel goed komen. Even door die zure appel en volgende week wordt het leuk.

Het is een droom die uitkomt op zondag 1 november aanstaande. En dat klinkt nu nog heel ver weg, maar voor je het weet, dan is het zover. Dan gaat hij zo'n concert geven in de Effenaar in Eindhoven. En wat hij vorige week hier in de uitzending al zei. Het is een droom, maar hij stond al een tijdje op een lijstje. Maar dan beginnen mensen ook te vragen. Dan komt de platenmaatschappij met een idee. Wordt het niet eens tijd voor een eigen concert? En dat was de bevestiging om het daadwerkelijk ook te doen. Zondag 1 november, Effenaar Eindhoven. Dan staat hij daar met zijn eigen concert. Raymon Hermans, je hoorde hem met Maximaal. En dit zijn Frank en Mirella.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
6: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: KJ Outdoor.
9: KJ Outdoor in Enschede nodigt u uit om te leven en te genieten. Tuinmeubelen, parasols, partytenten van ongekende topkwaliteit. En dat voor de laagste prijs. Wij zijn officieel Suns dealer. Kijk op kjoutdoor.nl.
10: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
11: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
10: Kijk op proostop.nl.
9: Bij KJ Outdoor in Enschede koopt u de mooiste tuinmeubelen altijd tegen de laagste prijs.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien, later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
6: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
7: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
8: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
7: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
9: Heb je trek?

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, proef jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
10: Het is 5:10 exact en dat betekent dat wij kunnen gaan beginnen aan deel 2 van Werk in Uitvoering voor de donderdagochtend met zometeen om 10:30 de 10:50. Suggesties daarvoor zijn achter te laten in de app van Radio NL. Noteer even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje en mocht er een reden bij zitten, dan lezen of horen we dat ook heel graag van je. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag, daar zit Edwin Gerritsen deze ochtend. Edwin, goedemorgen.
11: Morgen teken. De dagse files die lossen snel op. Er zijn nog wel twee files die opvallen op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een 30 minuten vertraging. Verderop de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Grijshoort en Maandenbroek 6 kilometer file. De rijbaan is daar tijdelijk dicht voor het landen van de traumaheli. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A2. Eindhoven-Maastricht per hectometerpaal 187,6. Op de A6 Rotterdam-Breda bij 52,1. En op de A28 Amersfoort-Zwolle wordt geflitst bij hectometerpaal 79,9.
10: Edwin, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
11: Jo, tot straks.
10: Tot zo.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Zaten we net met Frank en Mirella al in Mykonos. We blijven een beetje in de Griekse sfeer, want de nieuwe van Jeroen van Zijl staat voor je klaar.
12: Dit is de muziek van Radio

Marco wordt natuurlijk ook niet blij van het weerbericht zoals het er nu voor staat. Dat het een dag is die op herfst lijkt. Ik bedoel, als je dan net een nieuwe single uit hebt die is getiteld In die zomernacht, dan wil je natuurlijk ook mooi weer erbij. Maar ja, wat hier is kan nog komen en het is gewoon even achter de wolken schijnt de zon, zullen we maar denken. Volgende week geeft hij overigens weer zo'n prachtig zomerfeest met tal van gastartiesten uit zijn muzikale wereldje. Erg leuk. Dit zijn de Cats, Be My Day.

allernieuwste van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? Het is een beetje aftellend. Je merkt dat hier in het pand ook. En je hebt dat in de ochtendshow bij Lars in de Sowieso Ochtendshow ook al meerdere keren kunnen horen. De aftrap, de aftel, de countdown, noem het hoe je het wilt. Naar de megarun van volgende week. En als je kijkt, of tenminste naar de berichtgever wat wij in de appjes al teruglezen. En natuurlijk ook de lijst die gemaakt is met mensen die volgende week gebeld mogen worden. Dan gaan we dat sfeertje weer beleven. En het voelt net alsof is de megarun nog maar net afgelopen. Dat klopt, dat was de wintereditie en nu staat de zomereditie op het programma. Nou, hier bij de studio van Radio NL is men druk bezig om de radiowagen helemaal tiptop in orde te maken, zodat de live-verslaggeving weer als een klok klinkt, dat we ook mee kunnen kijken. En dat is juist het leuke, dat we gewoon bij Lars in de auto zitten volgende week om te kijken waar de route langs gaat. Iets om naar uit te kijken. Volgende week de megarun hier op Radio NL. Met al die runners die meegaan natuurlijk om het

0: Sticker Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van...

0: info, wendyvanout.com.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: Autolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
2: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
1: Nee joh, tuurlijk niet.
2: Oh, gelukkig.
1: En luister hem hier bij Radio NL.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
1: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
3: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik gewoon
4: geen. Nog een keer.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja, prima zo.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Ah, oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, proef jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Echt bedstreek.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: half elf.
1: Hij staat op de kalender donderdag 4 juni en ook vandaag uiteraard weer een 3 na half elf. En die beginnen we in het zuiden van het land. En dat is ook eigenlijk wel de combi van het liedje wat we zo meteen gaan draaien. Tony uit Venlo die schrijft: ik zou heel graag voor de 3 na half elf Bepi Kraft en Wolter Kroes willen horen. Met het mooie liedje Over de Brug. En daar doe je veel mensen plezier mee, Tony, want het is echt een waanzinnig mooi liedje. Met trots en veel plezier, de aftrap van de 3 na half elf voor deze donderdagochtend. Bepi en Wolter.
2: Nummer 1.
3: Plan is verlaten, het is winter.

0: Even weer een echt goed liedje uit, hoor. Oh, oh, oh, ja. Vinden we hier bij Radio NL, maar zeker ook de verzoekjes die liegen er niet om. Want iedere keer komt dit liedje wel voorbij. En inderdaad, in het kader van de 3.5/11 werd hij aangevraagd. Lia van Dongen uit Vlaardingen, die zei, schreef... Hallo, willen jullie Tino Martin draaien met Jong en Dom? En dat het liedje succesvol is, dat blijkt wel. Want ik zag net het lijstje voor aankomend weekend onder ogen... als het gaat om de Radio NL Top 30. We hebben dat dan vaak over het linker en het rechter rijtje. En voor de mensen die wel eens hebben gekeken op radionltop30.nl... die weten dan wat we bedoelen. Het is eigenlijk... een goed teken, want hij springt van het rechter naar het linker rijtje aankomend weekend.
1: 3:30.
0: Dat allemaal zaterdag tussen 1 en 3 en zondag tussen 4 en 6 hier op Radio NL. De Radio NL Top 30. Een liedje wat al jaren niet meer in die Top 30 staat, maar nog altijd wel erg succesvol is. Of het nou een Top 1500 is, zijn favoriete liedjes, de meest aangevraagde liedjes. Noem het allemaal maar op, hij zingt hem altijd. Romano van Voorst uit Arnhem, die komt met deze suggestie. En we gaan hem voor je draaien met heel veel liefde. Want inderdaad, dit liedje slaat hij nooit over. En die gaat hij ook zeker doen op 30 en 31 oktober in Ahoy. Want dan staat hij hier weer in zijn Ahoy in Rotterdam. Jannes, als afsluiter voor de 3:30. Addio, amore, addio.
1: Nummer 3.

En dat werd ook daadwerkelijk wel gedaan, want we draaiden vervolgens de 3:30 Jannes met Adio Amore. Daarna kwam de Hollandse Nieuwe van deze week. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten, gevolgd door Samantha Steenwijk. En het kan maar zo. En ondertussen was ik druk bezig om wat appjes te lezen. Britt heeft een leuk appje gestuurd. Die schrijft: goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Frankrijk om maandag de megarun te rijden. De groetjes van de Sangria Sisters. Kijk, zo'n naam, dat zegt eigenlijk alles. Die gaan we volgende week ongetwijfeld terug horen en terugzien tijdens de megarun 2026. Dit is muziek van Ferdy Lanzee, Als ze lacht.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
5: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
6: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
7: Te groot? Bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
10: Woninginrichting Hans Jetstra.
9: Buitenvaart Hogeveen.
11: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
11: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
25: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. En op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
5: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid.
6: En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
4: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
29: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
32: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
33: Het derde en laatste deel van werk en uitvoering voor de donderdagochtend. En over een paar minuutjes gaan wij belangrijke zaken met je delen. Dan delen wij de data en de locaties waar we naartoe gaan met onze artiestenshows en de zomertour voor 2026. Over een minuutje of 10 alle antwoorden. Graag nu de antwoorden op waar het vaststaat, langzaam rijdt en stilstaat. We kunnen het vragen aan Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, goedemorgen.
34: Morgenteken. Het staat vooral vast door een ongeluk en vakantieverkeer. Er zijn veel Duitsers onderweg naar Nederland. Die hebben een lang weekend vrij. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort tussen Beekberg en Kootwijk 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier. De A12 van Arnhem naar Utrecht is nog dicht voor knooppunt Maandenbroek. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Apeldoorn voor de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. En er zijn flitsers gemeld bij Flitsmeister op onder meer de A4. Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 34,8. A28 Zwolle-Assen bij 162,1. En op de A35 Almelo-Enschede wordt geflitst bij hectometerpaal 43,1.
33: Edwin, dankjewel voor deze ronde en heel graag tot de volgende keer.
34: Tot de volgende keer.
33: Hoi.
7: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: We gaan beginnen met de vrienden van Radio NL. Sinds jaar en dag al bij ons, de mannen van Helemaal Hollands. Je gaat ze horen met de Orgelman.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Op zo'n herfstachtige dag als vandaag, dan zorgt dit voor het zonnetje op je radio. Zeker weten. De tropische nieuwe single van de 3A's en Losvast draaiden we hier op Radio NL. Kort geleden de Hollandse nieuwe geweest. En ja, dit zorgt er wel voor dat wij de zomervibe nog wel vasthouden. Ondanks dat er dan wat hard gaat waaien en wat regen. Maar daarna komt dan ook dat zonnetje wel weer terug. Zit daar maar niet over in. Maar dat hebben we ook wel nodig deze zomer, want we hebben het al aangekondigd. We gaan jullie bekendmaken waar we naartoe gaan deze zomer met onze shows. Er werd al veel naar gevraagd, er werd al veel gegist, er werd al veel in de app gediscussieerd, wil ik niet zeggen. Maar wanneer komen jullie met de data? Wat gaan de locaties worden? Want dan kunnen we het in onze agenda zetten. Dat kan vanaf dit moment. En eerder deze week zag je natuurlijk al een agenda voorbij komen waar de stad Assen al een paar keer in werd genoemd. En velen weten dan al, oh ja, ze zijn er weer bij. Nou, bij deze de bevestiging, ja. Donderdag 25 juni zijn we in Assen met de zomertour. Daar staan we een dag later, vrijdag 26 juni ook.

Zomer gaan doen als afsluiting van de zomer. En ja, we kunnen toch wel spreken van een traditie. Zaterdagavond, 12 september, gaan we naar Ridderkerk met een artiestenshow XXL. En dat zijn ze. Ze zijn ook terug te vinden straks op social media. Op onze site radionl.fm. 3 dagen Assen, 1 middag in Rode en 1 zaterdagavond in Ridderkerk. Dat is de agenda. 25 juni, 26 juni, 27 juni Assen. Zondagmiddag 9 augustus Rode. En zaterdagavond 12 september in Ridderkerk. Hebben deze bij je uitgenodigd om overal bij aanwezig te zijn. Want ja, zoals altijd, wij nodigen jullie uit. De entree is gratis om het beste van eigen bodem daar te mogen aanschouwen. En als je straks even de moeite wil nemen om naar onze site te gaan, radionl.fm, dan zie je al dat daar 3 dagen Assen staan. Per avond weet je wie er gaat komen. En ik zal even wat namen noemen, want het is niet misselijk wat er dit jaar weer naar Assen komt. John West, Amar, Frans Duits, Justin de Wild, Django Wagner, Jan Biggel, Marco Schuitmaker, Wolter Kroes, Senna. Nou, we draaiden net de 3 A's al, die zijn erbij. Ook Danny de Munk, Sineke, Ancora, Rutger van Barneveld, Lucas en Gea, Vincent, Wesley Klein, Dean Saunders en heel veel anderen zullen erbij zijn. Zijn 3 dagen Assen. En als het gaat om Rode, die line-up zullen we binnenkort bekend gaan maken. En weer iets later maken we de line-up voor zaterdag 12 september Ridderkerk bekend. Maar jongens, het gaat weer een onvergetelijke zomer worden. En voor alle info, tijden en locaties en artiesten verwijs ik je heel graag naar

Alweer 19 miljoen, de nieuwe single van René Schuurmans. Met een prachtig mooie clip erbij. En daarin verwerkt natuurlijk die welbekende check waar iedereen al jaren op hoopt. Maar die deurbel die gaat wel vaak. Maar dat er iemand op de stoep staat die goedemorgen roept. Nee, die blijft maar weg. Dat is best wel jammer. Ja. Bijna 11:30, zometeen het uitgebreide weerbericht. Na de nieuwe 4.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Radio.

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldenkalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goor en Nieuw-Heden. Wie Holt van Holt.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jetstra.
2: Buitenvaart Hoogeveen.
4: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
13: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, één blik naar buiten zegt eigenlijk alles. Dan hoef ik niet zo gek veel voor te lezen. Maar ja, voor de mensen die het dan toch graag willen. De bewolking overheerst en de buiigheid levert verderop. Tot ver in de middag valt zeer regelmatig een bui. Soms gaat dit gepaard met een fel exemplaar. En als het een fel exemplaar is, dan kan daarbij ontstaan onweer, windstoten en misschien ook nog wat hagel. De droge momenten duren niet al te lang. Temperatuur vandaag 18 graden en daarmee is het te fris voor de tijd van het jaar. En ook waait er nog eens een keer een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. Vlak aan zee is de wind soms zelfs hard, daar kan kracht 7 ontstaan. Vanavond, dan neemt vanuit het westen de buiigheid sterk af. En dan denk je, wauw, dat was het. Maar dan komt er een maar. Maar vannacht zijn er toch weer nieuwe buien actief. Ook morgen valt er af en toe nog een bui, dan wel minder talrijk dan vandaag. En het goede nieuws dan is dat de zon er ook

Oh, is dit wel goed, is dat wel goed? Maar als je dit liedje dan zo hoort van Malane, dan staat ze zelfverzekerd in het leven en lekker in mijn vel. Daarvoor zaten de mannen van Rowan Hezen met Bestel maar. En ook draaiden we Gino Graus en Favoriete Kroeg. Wij gaan even terug in de tijd. Maar liefst 14 jaar geleden werd dit liedje uitgebracht. Glennis Grace samen met Edwin Evers.

Dit liedje is een oproep aan de zon om snel weer terug te komen en de temperaturen weer te doen laten stijgen in Nederland, zodat we dat zomerse gevoel krijgen. Dat krijg je zeker van dit liedje. Hey Macarena, je hoorde Fetty op Radio NL. We doen er nog twee. Die laatste die we zo meteen voor 12 gaan draaien is de nieuwe van Gerard Paulsen. Ja man, een mooie chica zoals jij. Die hebben we gisteren ook al gedraaid. Erg leuk zomersliedje. En na 12 is het zo meteen tijd voor Op Volle Kracht vandaag met Rory Jonkergouw. Maar ook Rory gaat 3 uur lang verzoekjes draaien. Dus laat me weten wat je graag zou willen horen in de app. En dit is Frans Duits, Lieveling.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Frits Vos Mester H. Al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de Rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
12: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
11: Nee joh, tuurlijk niet.
12: Oh, gelukkig.
11: En luister hem hier bij Radio NL.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
13: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik genoeg. Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Ja, prima zo.
10: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
14: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor 2 vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zat bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
1: De G op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
15: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
24: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
25: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
26: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
25: Kijk op proostop.nl.
27: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
28: Sorry, maar het is WK!
29: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
30: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Ik heb nu 6 offertes bekeken, maar EKN Kunststoftechniek blijft de goedkoopste.
32: Inderdaad. En u betaalt pas na montage. Ga naar EKNKunststof.nl voor uw gratis offerte. Want kwaliteit wint altijd.
33: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
34: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
33: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
34: Wat doe ik aan?
33: Shop nu bij Zalando.
35: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
36: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
37: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
38: Hey, goedemiddag. Dit is Radio Marel en het verkeer. Het is best druk op de weg. Momenteel 38 files en dit zijn de grootste vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens, 20 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Grijzoord is een ongevalsonderzoek bezig. En daar heb je 42 minuten vertraging. En 61 op de A50 Apeldoorn-Os bij Grijzoord. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 35.0. De A28, dat is Amersfoort-Utrecht. Utrecht bij 4.7, nog een keer de A28 Amersfoort-Zwolle in dit geval bij 80.1. A28 weer Hogeveen-Assen bij 162.1 en de A35. Daar staan ze tussen Wierde en Hengelo bij 43.1.
39: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
38: En het begin van je donderdagmiddag is hier extra lekker met Sieneke zometeen en nu Sander Kwarten.
39: Dit is de muziek van Radio

Ik doe wat ik wil. Dat is de nieuwste Sieneke. Goedemiddag, het is 11 minuten over 12. Het is officieel donderdagmiddag. Hoe voelt u tot nu toe? We zijn 11 minuten onderweg. Hopelijk heb je een beetje een fijne donderdagmiddag. Ben je lekker met de lunch bezig? Of is die niet al te ver meer weg? Of is die net achter de kiezen? Hè? Dat kan ook, dat je dan dat nu even lekker hebt opgegeten en er weer met frisse moed of tegenzin, wat jij wil, er tegenaan kan. Nou ja, donderdagmiddag, dat betekent vaak wel nog niet zo heel lang meer tot het weekend. Dat is meestal zo nog anderhalve dag, tenzij je hele andere werktijden hebt. Hè. Natuurlijk ook rekening mee houden, zijn altijd mensen die in het weekend dan nog werken. Dat snap ik ook, maar voor het gros van Nederland, zo is het dan wel weer natuurlijk. Nou, Hessel even een dagje afwezig, dat had je misschien gehoord, maar Rory daarom op zijn plaats. En tot 3 uur is dit wel de plek waar je de meeste verzoekjes van Nederland gaat horen. En ook de gezelligste muziek. Dus als jij denkt, ik heb wel even zin in een bepaald liedje, en dat mag dan om die en die reden. Ik vind het altijd wel leuk om even redenen erbij te horen. Of je een liedje bijvoorbeeld opdraagt aan iemand, die ene collega die wat extra energie kan gebruiken. Ja, of misschien jijzelf wel, dat kan natuurlijk ook. Hè. Laat van je horen dan via de Radio RLF. Tot 3 uur ben je van harte welkom. Nou, gaan we eens even een verzoekje doen voor Annemiek uit Veenendaal. Trouwe luisterette van dit programma natuurlijk en van Radio RL. Zij schrijft, hoi Rory, wij luisteren natuurlijk weer gezellig mee vanuit de pakketshop. En wil je voor Leroy en Wouter 120 varkens naar Beirut draaien? Want ze zijn nu bezig met de transport en reclame. Zij zijn daar niet mee bezig, maar zij zijn laminaat aan het leggen. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Lekker klikken met dat laminaat, hè. Stelletje klikspanen daar. Henk Wijngaard, ik ga hem draaien op Radio.

0: Het was toch even schrikken gisteren toen dat nieuws naar buiten kwam. Hij gaat stoppen. Nou, tenminste, zijn concerten. Hij gaat zijn laatste concerten geven en dan houdt hij daarmee op. Hè. Voor de rest blijft hij wel gewoon dingen doen. Maar echt concerten, daar trekt hij de stekker uit. Ah, is toch jammer. Ja, die man, respectabel ook, al 40 jaar op het podium. Hè. Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, hey, het is een keer klaar. Gerard Joling, je hoorde hem op Radio RL met zijn nieuwste voor één keer. Oké, verzoekje komt dan binnen van Walter Pen uit Warmond.
1: Ik ben niet bang voor de duivel. Frank van Etten, knal hem er maar lekker in hoor. Heerlijk, laters.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
4: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
4: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
8: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
7: Nee joh, tuurlijk niet.
8: Oh, gelukkig.
7: En luister hem hier, bij Radio NL.
9: Die laatste had ik niet moeten nemen.
7: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
9: Ja, het is zo lekker.
10: Nog een keer.
9: Die laatste had ik niet moeten nemen.
7: Ja, prima zo.
6: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
15: Boost yourself.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

Jan Biggel, jongen. Hij stelt even een probleem aan de kaak hier. Of eigenlijk een wijsheid dat je eens in de zoveel tijd... Hè, moet je toch eventjes nader tot elkaar komen. Want anders gaat het mis. Dat is wat hij hier eigenlijk mee wil zeggen, geloof ik. Hè? Ja, hij heeft ook beloofd om met wat minder controversiële teksten te komen. Hij heeft natuurlijk dit dan. Hij heeft het verkeerde gat. Dat was zijn carnavalsliedje. Vorig jaar zijn oma en zijn stoma. En hij heeft nu beloofd aan de platenbas... dat volgend jaar carnaval, dan komt er een wat fijniger liedje. Het is wel een keer mooi geweest, zegt hij. Ja, ik ben benieuwd, Jan Biggel. Want hem kennende komt er toch wel weer ergens. Ja, ik zie hem er dan vooraan. Hè. Het is wel een beetje een belhamel, natuurlijk. Goed, dit is Radio Warel. Het is op volle kracht tot 3:00 vanmiddag. Verzoekjes zijn van harte welkom via die Radio Warel app. En er komt een berichtje binnen van Manuela. Ja, Manuela uit Schiedam. Ja, uit de Schiedam dus. Goed, klaar nu. Mooi geweest. Ja, dan zou je denken, elke Manuela die wil natuurlijk even Jacques Herp horen. Hè? Liedje over zichzelf. Hè? Even zichzelf horen toezingen. Maar dat is in dit geval helemaal niet waar. Nee, want Manuela die gaat voor een liedje van Albert van Bentham. Want die heeft namelijk gisteren een heldendaad verricht. Hij heeft namelijk hulp verleend bij een auto-ongeluk. En dat vond zij een mooie reden om dan Albert eventjes op de radio te brengen met zijn liedje De Bus. Nou, ik weet niet of dat dan ook te maken heeft met het ongeluk in kwestie. Ja, daar ga ik verder geen speculaties over doen. Is al erg genoeg natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een leuk liedje van Albert van Bentham. Dus ja, naast dan deze reden toch wel leuk om gewoon het liedje sowieso even een keer te draaien. Dit is hem op Radio Warel. Ik zit

lekker borsato. En ik leef die weer voor jou. Op Radio Waddel, dit is Op Volle Kracht. Wat wil jij horen vanmiddag? Laat dat weten in de app. Tussendoor zelf ook even wat suggesties hoor. Dat vind ik verder helemaal prima. Dit is ook leuk. We gaan even de zomersferen opzoeken van Wendy van Hout. Je weet wel, ook bekend van Peter Gillis. Maar ook zeker van heel veel eigen liedjes inmiddels. Dit is haar nieuwste, Spaans Benauwd.

0: dit is zo'n oorwurmpje, hè? Zo'n liedje. Als je dit helemaal hoort, dan zit dit de rest van de dag in je hoofd. Het was Pascal Redeker en de badkamerkraan bij Radio Adel. Hey Tim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Tim uit Schoonhoven, druk aan het werk vanmiddag, toch?
1: Jazeker.
0: Wat doe je voor werk?
1: Ik ben hovenier.
0: Hovenier? Oh, dus jij staat lekker buiten vaak dan?
1: Ja, zeker. Ja, nou, nu op dit moment minder, want het regent.
0: Ik wou het net zeggen, inderdaad. Ja. Is dat, maar dat hoort een beetje bij het werk ook, denk ik.
1: Ja, dat weet je van tevoren wel. Ja.
0: Is daar iets tegen te doen, zeg maar, tegen dit? Heb jij zeg maar iets dat als het regent, dat je denkt, nou, dan moet ik dat even doen, dan is het minder erg.
1: Regenpakkie aan en gaan.
0: Oh ja, regenpakkie. Dat is dan wel de truc natuurlijk. Wat is de klus die vandaag gebeuren moet?
1: Graszoden leggen.
0: Graszoden.
1: Tuintje weer groen.
0: Oh, je bent niet met een exotische plant bezig of zo?
1: Nee, nu niet.
0: Doe je dat ook? Dat je de Sansevieria, maar zo exotisch is die natuurlijk niet. Maar doe je van die gekke dingen ook of niet?
1: Ja, van alles. Eigenlijk alles wat je in de tuin kunt doen.
0: Ja, dan moet je jou inhuren dus.
1: Ja.
0: Juist. Hey, ik kan ook nog een liedje voor jou draaien. Laat ik dan meteen maar even jou een beetje een goed humeur proberen te bezorgen in de regen. Hey.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Want jij hebt wel zin in een feestje, dacht ik zo.
1: Ja, met dit weer kun je dat wel gebruiken.
0: Ja, ik vond het inderdaad een leuke suggestie. Fons Veuring, daar gaat het om. Hoe kwam jij bij dit liedje?
1: Ah, ik zie het overal op TikTok en op Instagram voorbij komen. En het is zo'n liedje, dat blijft gewoon aan.
0: Ja, het gaat wel hard inderdaad. Het is een liedje van vorig jaar al. Inmiddels heeft hij een nieuwe uit. Maar deze blijft leuk, van Fons Veuring. Hey, ik ga hem draaien.
1: Super, dankjewel.
0: En succes in de tuin, hè.
1: Hey, dank je.
2: Hey, maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: De ijzerstekerpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Wesky werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridwan Taghi had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride, terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn, waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
9: KJ Outdoor.
10: KJ Outdoor in Enschede nodigt u uit om te leven en te genieten. Tuinmeubelen, parasols, partytenten van ongekende topkwaliteit. En dat voor de laagste prijs. Wij zijn officieel Suns dealer. Kijk op kjoutdoor.nl.
11: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
12: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
11: Kijk op proostop.nl.
10: Bij KJ Outdoor in Enschede koopt u de mooiste tuinmeubelen altijd tegen de laagste prijs.
13: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
14: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
15: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
16: Gritter Chalets en staakcaravans.
13: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
17: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
22: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
23: Hey, goedemiddag, dit is Radio WNL. Momenteel best wel druk, 53 files gemeld. En dit zijn de twee grootste vertragingen. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijsoord, 47 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os, ook bij Grijsoord, 58 minuten. Er was daar ergens een ongeluk gebeurd en dit is daar een beetje de nasleep van. Dan zijn er snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, 35,4. A28 Amersfoort-Utrecht bij 4,7. Nog een keer de A28 Amersfoort-Zwolle, 79,8. En onthoud die weg, want er staat ook nog een flitser daar tussen Hogeveen en Assen bij 162,0. Laatste voor dit moment op de A35, dat is Wierde-Hengelo bij 43,1.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Zometeen wat Amsterdamse gezelligheid. Dries Roelvink komt eraan met zijn ode aan een kroeg. En eerst Frank Verkooijen.
25: Dit is de muziek van

0: NL.
1: Radio NL.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: iedereen was blij.
1: Hé, een beetje Amsterdamse gezelligheid van Dries Roelvink. Nou ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gezellig in dat opzicht. Want het gaat namelijk over een kroeg die gaat sluiten. Er zijn natuurlijk heel veel bruine kroegen in Nederland die toch een beetje plaats moeten maken voor andere etablissementen. Worden dan ineens koffietentjes, weet je wel, dat soort dingen. Tante Jetje van Dries Roelvink hoorde je dus bij Radio Wareel. En ook nog Frank Verkooyen in Op Volle Kracht. Met uiteraard ook weer ruimte voor jouw verzoekjes. Tot 3 uur ben ik bij je. En eens even kijken, even een kleine greep uit de Radio Wareel. Dat is namelijk de plek waar je die verzoekjes kwijt kan in een tekst- of een spraakberichtje. Roy van Meurs uit Loon op Zand stuurt een berichtje. Dan moet ik toch altijd bij Loon op Zand moet ik denken. Je hebt zo'n liedje dat heet De Moord te Loon op Zand. En dat is eigenlijk een heel luguber liedje. Ik weet niet of je dat kent. Misschien als je uit Brabant komt, dan ken je het wel. Over een moord die dan daar gepleegd wordt. En het klinkt dan heel vrolijk. En ze lag in het bloed te spartelen. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Want Roy wil namelijk een heel ander liedje horen. Namelijk Marloes en haar allernieuwste. Nou, die ga ik zo meteen even draaien. Jacob Jelle uit Zoutkamp, die zegt De Dikdakkers met Cowboys en Indianen. Ja, die is ook wel leuk. Kijk, De Dikdakkers hebben natuurlijk nu ook een nieuwe single uit, hè. Die WK-single, die is ook wel leuk. We gaan naar Amerika. Lekker met z'n allen naar Amerika. Is echt een meezinger. Maar Cowboys en Indianen, dat blijft een klassieker van ze natuurlijk. Dus die schrijf ik even op. Ga ik zo meteen voor je draaien, Jacob Jelle. En een berichtje van Roelof, de containerman. Die heeft het volgende berichtje.
2: Goedemiddag, Rory.
1: Hallo.
2: Zal jij de nieuwste van Jeroen van de Boom willen draaien?
1: Ja.
2: Zeg hem van de week... Bij Shownieuws zag ik hem ook voorbij komen.
1: Oh nee.
2: Groetjes Roelof, op ene man.
1: Ja, nee, dan is het officieel natuurlijk, hè. Als hij bij Shownieuws voorbij is gekomen. Nou goed, laten we daar niet over beginnen. Ja, Jeroen van der Boom heeft volgens mij 2 singles uit momenteel. Maar ik denk dat jij deze bedoelt, de Luchtballon.
3: Af en toe slaap je hier.

Ik ken onze jongens bij de muziekredactie. Hebben weer een hele fijne Hollandse nieuwe uitgekozen. Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Nou, dat valt een beetje tegen, hè. Als je dan kijkt naar het weer. Het regent op heel veel plekken in Nederland. Zometeen maar eens aan Jan Visser vragen of er schot in de zaak zit. Of het een beetje droog gaat worden. Je gaat hem horen binnen nu. En goede 10 minuten. Hey, komende week gaan we iets heel vet doen. Alles in het kader van het WK wat eraan zit te komen. We gaan namelijk ons eigen voetbalelftal samenstellen. Ja, je hoeft er op zich niet zo heel veel voor te kunnen aan voetbal. Het enige wat je even moet doen is je opgeven. Dat kan vanaf volgende week. En het mooie is, er staat een flatscreen tv op het spel. Een supersonische, hele mooie flatscreen tv. Die wordt bij je thuis gebracht door de Dikdakkers. Want die gaan die dingen rondbrengen door heel Nederland. Misschien ook wel naar jou. En hou dat in de gaten, radio.nl.fm. En ook natuurlijk gewoon de radio, dan ga je er alles over horen. Gesproken over de Dikdakkers. Ja, er stond nog een verzoekje van ze open. Niet die leuke nieuwe WK-single. Hadden we ook even kunnen draaien. Ga je volgende week heel veel horen. Maar deze wilde Jacob Jelle uit Zoutkamp graag horen. Hier zijn Cowboys en Indianen.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
3: Ampa kunststofkozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
17: Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: En daarvoor schakelen wij naar Purmerend, naar onze vaste weerman Jan Visser. Ja, regenachtig Purmerend heb ik begrepen, Jan.
18: Ja, inderdaad. Ja, ja. Vanochtend hadden we ook al forse buien. En 12 mm, dus kwam er echt wel uit G16. En ook elders in het land vallen flinke buien. Op dit moment bijvoorbeeld met name in Brabant, maar ook weer in de regio Amsterdam. Delen van Friesland, het oosten van het land. Dus het hele land zou kunnen zeggen, het wemelt van de buien. En die gaan op veel plaatsen ook vergezeld van onweer.
19: Het regent overal.
18: Ja, ja, inderdaad, ja. En de temperaturen, ja, die zijn vrij laag in die buien. Het is maar een graad of 15, 16, sommige plaatsen 14 graden. En als de buien dan voorbij zijn, de zon breekt af en toe door, want dat gebeurt vanmiddag ook, dan is het 17 tot 18 graden maximaal. En later in de middag zien we in het westen van het land het langzamerhand wat meer opklaren en de zon wat vaker tevoorschijn komen. Er is ook veel wind. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind. Zeker in het noordwestelijk kustgebied, Noord-Holland, westelijke Wadden. Windkracht 6 tot 7 uit het zuidwesten. In het binnenland is de wind matig. Nou, ook morgen wordt nog een dag met vooral in de ochtend buien. In de middag zien we dan geleidelijk alweer wat verbetering optreden. En temperatuur morgen maximaal zo'n 18 tot 19 graden. Het wordt dus ietsje vriendelijker wat temperatuur betreft. Ook de wind neemt af. En in het weekeinde later op zaterdag weer een buienkans. Zondag meest droog weer. De zon laat zich geregeld zien. En de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden. Zo'n lichte weersverbetering dus in het weekend.
19: Ja, precies. Ja, ik ga zaterdag verhuizen. Dus ik hoop dat het een beetje weer is dan, Jan.
18: Ja, kijk, ik denk dat de buien zich concentreren op later op de dag. Dus als je wat vroeg bent, dan kan het allemaal wel
19: vroeg beginnen, zeg jij.
18: Ja, ja.
19: Ja, precies. Oké. Hey, wat is de weerspreuk van de dag?
18: Niet te koel, niet te zwoel, niet te nat en niet te droog. Juni vult de schuren hoog.
19: Nou, en zo is het inderdaad. Dankjewel, ja. Jan, en tot morgen.
18: Tot morgen.
19: Ach, dat slechte weer. Het is vervelend natuurlijk. Maar ja, zal Frank boeien, hè? Dat is ook weer wat natuurlijk. Hier is Linda op Radio NL.

Dat was Arjan Veneman. En die laatste. Nou, gelukkig niet zijn laatste liedje, hoor ik hem al een week roepen in een radiospot. Maar wel een leuk liedje weer. Hij was gisteren de gast ook even hier bij Hessel in dit programma In op Volle Kracht. Ik vind het altijd gezellig. Het klinkt altijd leuk als die man er is. We hebben altijd wel wat te vertellen, die Arjan Veneman. En gewoon leuke liedjes waarvan dit de nieuwste is. Die laatste dus op Radio RL. Daarvoor Frank Boeien en Linda. Daar weer voor Jan Visser en het uitgebreide weerbericht. Ja, veel regen voorspeld. Hè. Dat is zonde eigenlijk. Hè. Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet op donderdagmiddag. Maar ja, dat alles verbleekt bij het berichtje van Frank uit Arnhem. Die stuurt een berichtje vanuit de Hurghada, Egypte. Volgens mij ook een prachtige locatie om te duiken, heb ik wel eens gehoord. Dat is daar 35 graden. Oei, oei, oei, dat zijn andere temperaturen. Hij wil deze horen. Even serieus. Baila de gasolina. De solero.

0: Een echte studentenhit. Een vierpongbeuker zou je kunnen zeggen. Aha, de Hermes Houseband. Oh sorry, de Hermes Houseband moet je zeggen dan, hè. Ze zijn terug, die begrippen uit Rotterdam. Een nieuwe samenstelling en een nieuw liedje. Taj Mahal hoor je bij Radio Adel. Gesproken over Rotterdam gaan we even helemaal de andere kant op. Naar dat Amsterdamse icoon. Voor Jarno uit Leiden, die wil deze graag horen voor zijn vader. Die gaat dan meezingen met André Hazes. Zij gelooft in mij.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je,

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Alweer verrotte kozijnen.
4: Wel eens van Toscana gehoord?
3: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
4: Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, die laatste.
13: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
12: Nee joh, tuurlijk niet.
13: Oh, gelukkig.
12: En luister hem hier, bij Radio NL.
14: Die laatste had ik niet moeten nemen.
12: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
14: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik groen en geel.
15: Nog een keer.
14: Die laatste had ik niet moeten nemen.
13: Ja, prima zo.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten, in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
21: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
22: Heb je trek? Hey!

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Gruba Auto- en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
6: Hey, goedemiddag. Dit is Radio RL en een verse update van de ANWB. 58 files gemeld deze donderdagmiddag. Dat belooft wel als we nog richting die spits gaan zometeen. Maar goed, dat is voor later. Belangrijkste files voor dit moment op de A1. Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens heb je 25 minuten extra. En op de A15 ook nog file Ridderkerk richting Nijmegen bij de brug over de Linge. Daar is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 29 minuten vertraging. Snelheidscontrole is ook gezien door Flitsmeister op de A27. De hoogte van Bavel, 57,3. De A28, de hoogte van Zeist, 4,7. Nog een keer de A28, de hoogte van Hooghalen, 162,0. En de A35, Wierden-Hengelo. Daar staan ze bij Wierden bij 43,1.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Dit is op volle kracht met misschien wel jouw verzoekje zometeen. Geef hem door. In de Radio Waddell app krijg je nu Vitesse.
7: Dit is de muziek van

0: vanzelfs en ladder naar de hemel. Gaan we even naar de telefoon. Hallo. Hallo daar. Thomas.
1: Oh nee, dan zul je net zien dat de verbinding is verbroken. Dat is net zonde natuurlijk. Wacht, daar ga ik gewoon even terugbellen. Ik probeerde Thomas uit Wapenveld te bellen. Die zit in Zwolle, waar die is aan het werk. Ja, Thomas.
2: Hallo.
1: Hallo, is dit de beste ijssalon van Zwolle? Spreek ik daarmee?
2: Nou, zo kun je het wel noemen. Ja. Van omstreken, hè?
1: Ja, Zwolle en omstreken, natuurlijk. Dat is belangrijk, ja. Dat snap ik.
2: We staan hier gewoon volop in de rij, ook als het regent.
1: Ja, precies. Ja, ik heb nog nooit een ijsje bij jullie gegeten. Maar ik zou ook ja zeggen op die vraag als de radio belt natuurlijk, hè? De beste ijssalon van Nederland en van Zwolle.
2: Ja, ik zou gewoon gaan.
1: Ja, precies. Maar ze staan rijen dik voor de deur daar bij jullie. Zelfs nu het regent.
2: Tuurlijk, ook in de regen komen ze hier gewoon.
1: Ja. Kijk, ja, maar dan moet het goed ijs zijn natuurlijk. En ik zit te denken, jullie luisteren Radio Warel. Dus dat is een reden alleen al om daar naartoe te gaan natuurlijk.
2: Ja, dat was hier nog niet het geval natuurlijk. Oh. Maar ik werk hier sinds kort ook bij dit mooie bedrijf. En toen zei ik, nou, dan doen we minimaal de ochtend toen hier Radio Warel aan.
1: Je hebt een frisse wind laten waaien door het bedrijf.
2: Dat ik hier tot einde van de dag Radio Warel aan.
1: Nou, dat wat een mooie olievlek is
2: dat
1: dan zo.
2: Ik denk dat ze altijd voor worden, maar...
1: Wat zeg je?
2: Ze zijn nog niet allemaal gewend, maar alles went vanzelf.
1: Ah, het went vanzelf, zo is het wel, Thomas. Thomas. Hey, wat is jullie allerbeste ijssmaak, als jij zelf het mag zeggen? Of misschien de meest verkochte?
2: Allerbeste ijssmaak? Ja, wat? Mijn favoriet is yoghurt, sinaas, mango ijs.
1: Yoghurt, sinaas, dat is drie bij elkaar. Yoghurt, sinaas, mango. Nog ingewikkeld ook. Hoe sta jij tegenover
2: het... Ja, zoet-zuur, hè?
1: Ja, oh mooi, die hadden we ook kunnen draaien natuurlijk.
2: Dat mooi bruggetje.
1: Had gekund. Hé, hoe sta jij tegenover smurfenijs, nu ik jou toch aan de telefoon heb?
2: Smurfenijs, nee, dan wordt hier niet gewerkt met kleurstof. Het is allemaal lekker vers.
1: Lekker vers.
2: Dus,
1: mooi.
2: Ambachtelijk ijs, hè?
1: Oké, ja, mooi, zo gaat dat. Hé, welk liedje kan ik voor jullie draaien daar in de ijssalon?
2: Ja, mijn collega wou supergraag Alibaba horen.
1: Van de Marlits, nou, dan gaan we die draaien.
2: Ja. Nou, toppie.
1: Het leuke is, 2 minuten aan de telefoon gehangen met Thomas, de naam van de ijssalon niet genoemd. Nou, Alibaba, de Marlits zijn hier. In de

0: komen, maar jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het was John de Bever. En ook Damien van Os hoorde je met de diamanten ring. En daarvoor nog Ali Baba van de Marlitt. Speciaal voor de mensen bij ijssalon Salute in Zwolle. Ja, 2 minuten over ijs zitten praten, maar de naam niet genoemd. Dus bij deze nog een keer. Ijssalon Salute, waar ze geen smurfijs verkopen, maar wel Radio RL luisteren. Dat is mooi natuurlijk. Er komt een leuk appje binnen van Marcel uit Molengraaf. Die zegt, hey, Hessel is er niet vandaag. Dat biedt ook mogelijkheden, want hij draait zijn eigen liedjes nooit. Dus kun je dan nu even een liedje van Hessel draaien? Nou, oké. Kunnen we bij deze wel even doen dan. We zingen iets wat tegenwoordig super duur is, namelijk volle tanken.
1: De zon komt maar weer op, wat moet hij anders? Zonder gezeur, stipt en stil.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl.
9: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Street. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

en Roert du Soleil. Ja, die is dan vandaag niet te vinden in Nederland, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Hey, dit is Op Volle Kracht bij Radio RL. Nog een half uur zijn jouw verzoekjes welkom. Als je een mooie hebt voor deze donderdagmiddag om hem even door te komen misschien wel, laat dat weten dan via de Radio RL app. Er komt een berichtje uit Egmond binnen. Egmond binnen. Daar zit Tommy en die wil graag de middag doorkomen met dit mooie liedje. Hij zegt pas wel even mooi tussen de andere knijters die jullie draaien. Oké. Okay.

0: zij waren laatste gast hier, hè? De Havenzangers en hun nieuwste liedje Het Is Nooit Goed. Op Radio RL. Sylvana de Vrouwelijke Schilder, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij komt uit Zwolle. Ik zit me even te bedenken, jij bent druk bezig met verhuizen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben van Kampen naar Zwolle gegaan.
0: Oké, van Kampen naar Zwolle.
1: Nee, Koblenz.
0: Oh, Koblenz, Duitsland. In Duitsland. Oh, ja, de verbinding is heel even weg. Maar dat is net even een ander stukje, zeg maar. Nou, welkom terug in Nederland dan, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Was het leuk wonen in Koblenz? Of zeg je, ik ben blij dat ik weer in Zwolle ben?
1: Nee, ik heb het liefst in Koblenz gewoond. Maar wegens
0: mijn
1: reden moest ik terug.
0: Oh, oké. Nou, heb je in ieder geval wel een mooi plekje dan in Zwolle?
1: Ik heb een heel mooi plekje. Een ouderwets hofje met begeleiding onderling, zeg maar.
0: Onderling. Nou, dat is ideaal. Moet je veel verhuizen dan nu? Want ik zit zelf ook midden in een verhuizing. Dan kom je erachter hoeveel troep je eigenlijk hebt. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
1: Ik heb al 75% weggedaan, maar die 25% is nog steeds te veel.
0: Ja. Maar er zit altijd iets tussen waarvan je denkt, ik vind het toch lastig om daar afscheid van te nemen.
1: Absoluut.
0: En dat kan iets heel simpels zijn, zoals iets van kleding of een... Wat was dat bij jou?
1: Ik knutsel heel veel, dus een beetje moeilijk om weg te geven. Ik doe heel veel voor kinderen.
0: Ja, precies. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Hey, nou zat het verhuizen een beetje tegen, meen ik op te nemen uit jouw berichtje. Maar we kunnen jou door muzikaal doorheen slepen even.
1: Absoluut, graag.
0: Wat mag ik voor je draaien?
1: Van André van Duin. Ik geloof iets van Geef Niet Op of zo. Of Doorzetten, ik weet niet meer.
0: Het liedje Doorgaan stuurde jij.
1: Ja, precies. Doorgaan.
0: Nou, geef ik nog even ter overweging. We hadden natuurlijk ook in de Ramses Shaffi-versie. Hè, dat was de originele, zeg maar. Die hadden we ook nog kunnen doen. Maar jij wil specifiek André van Duin, hè?
1: Ik wil André van Duin.
0: Nou, mooi. Nee, dat daar dan geen misverstand over ontstaan. Dat is mooi natuurlijk. Nou, succes nog even met verhuizen, Sylvana. Moet je zelf ook schilderen dan nog daar?
1: Ik ben schilder, dus gaat helemaal goed komen.
0: Dat komt wel goed. Mooi. Succes daar en fijne middag.
1: Dankjewel.
2: Ja, ik zal doorgaan als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan, de kip zei tot de haan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan, dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

Dus en dans tot de morgen met mij op Radio Adel. Gedraaid voor Wio. Die deed dit denken aan de reis naar Oostenrijk. Het grootste feest tussen de bergen. Hij heeft daar zitten praten met Jannes. En gewoon de primeur gekregen. Daar heeft Jannes zelf het liedje aan hem laten horen. Ja, dan heb je dit mooi getroffen natuurlijk. Dit liedje hoorde je zojuist op Radio Adel. Zometeen veel plezier bij Stefan en Gezeur met Leur. Laatste verzoekje is voor Daan. Hier is Raymond Hermans. Van

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de Rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op proStop.nl.
6: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
9: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt daarop. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANWB-nieuws.
19: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
22: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
4: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
3: Nee joh, tuurlijk niet.
4: Oh, gelukkig.
3: En luister hem hier bij Radio NL.
5: Die laatste had ik niet moeten nemen.
3: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
5: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
6: enkel. Nog een keer.
5: Die laatste had ik niet moeten nemen.
4: Ja, prima zo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar staat 21 minuten. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Dat moet tussen knooppunt Batendorp en De Hocht zijn. Het is nu even verdwenen van mijn schermpje, maar ik heb het goed onthouden. Hé, komt de intelligentie toch even weer van pas, hè? 20 minuten en dat is 5 kilometer. En de A5... Echt serieus. De A15 Rotterdam richting Nijmegen. Daar staat 36 minuten. De snelheidscontroles. Eigenlijk is er maar eentje gemeld in heel Nederland. Eentje is verraden verklikt. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 39.0.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Meer!
9: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Billy Dansdan en Martje Hoogkamer. Hey, grappie zappie. Prima.
10: Dit is de muziek van...

Billy Danzan. Mark Hoogkamer. Wacht even, je bent nog lang niet in de buurt, man. Ja. Zeg, zometeen een slinger aan het rad. En drukwerk gaan we ook nog draaien vandaag. Dan weet je dat alvast.

0: ik zal even kijken. Belinda Kienaar, even op mijn playlist kijken. Belinda. Ja, die staat er gewoon op vandaag. Komt goed.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst

0: Frankie van Etten. Niet bang voor de duivel. En ik weet dat hij af en toe eens luistert natuurlijk naar Radio Nijl. Nou, niet altijd, maar hij staat altijd aan in zijn auto. Luistert ook naar dit programma, vindt het fantastisch, naar eigen zeggen. Maar dat zegt hij tegen alle discjockeys. Maar ik heb nog geen, Frank, ik heb nog geen jingle van je van deze. He, niet bang voor de duivel. Hij is niet bang voor de muziekredactie. En niet bang voor Ivo Pasveer. Zoiets. Maak er iets leuks van. Ik zie hem wel verschijnen. Stefan@radionijl.fm.
1: Hey DJ, daar nog eens dat liedje. Laat ze maar kiezen. Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen.
0: Nou, dat zal wel een gekke jingle worden. Ik heb al heel wat gekke jingles. Er is ook geen één artiest die een lief liedje over mij zingt. Van hij is knap, hij is slank, het is een hele goede DJ. Het zijn allemaal van die vage dingen. Maar goed, zeg, we gaan eens even druk maken om het rad.
2: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
3: Hallo?
0: Stefan?
2: Ja?
4: Stefan, geef een slinger aan het rad.
0: Geef een slinger! En daar wordt het inderdaad tijd voor. Het is een sobere dag vandaag. Wolkenvelden door heel Nederland heen. Onweer, regen, best wel veel wind. Het is gewoon een trieste dag. En er staan best wel wat zomerse liedjes nog gepland. Die ga ik er allemaal even uithalen. Of jij moet nog zin hebben aan een zomerse liedje. Nou, ik ga jou even een opdracht meegeven. Ik geef namelijk een slinger aan het rad. Daar gaat hij. En dat rad gaat bepalen wat voor liedje er zometeen op de rad, op de radio komt. Tenminste, het genre. Misschien komt hij zometeen op boerenrock. Of hij komt op een Amsterdams liedje. Of doe maar even een goede plaat van Henk Dissel. Of bedenk een mooi Engels liedje. Het kan echt alle kanten op. Snacks staan er ook nog op. Bedenk een liedje over snacks. Gisteren hadden we wel iets met modder, vet en dik. Nou ja, eens even kijken. Daar gaat hij. Slinger aan het rad. Het draait weer gestaag. Hij is terechtgekomen. Kijk eens, nummer 29 zelfs.
5: Speciaal even voor de dienstdoende DJ.
6: Loser.
5: En voor mensen die nu alle k*** achter de rug hebben. Een kinderachtig liedje.
0: Wat? Oké. Okay. Ook voor mij een kinderachtig liedje. En als je een klote dag achter de rug hebt, dan ben je toe aan wat, wat flauwekul. Dus we zoeken een kinderachtig liedje. En het eerste wat in mij opkomt, en waarschijnlijk ook in jou, is een liedje van K3 of zo. Laat dat los. Denk even verder. Een kinderachtig liedje. Wat kun jij daarvan maken? Je zit in de auto een beetje doelloos om je heen te kijken. Je bent nu je brein aan het laten breinen. Kinderachtig liedje. Wat is een kinderachtig liedje?
2: De Toreador.
0: Nou, dat is juist een stoelliedje. Of ik moet zuipen. Kan kinderachtig overkomen natuurlijk. Of jeetje, een kinderachtig liedje. Laat het weten in de app. Toets het in of spreek het even in.
5: Speciaal even voor de dienstdoende DJ.
6: Loser.
5: En voor mensen die nu alle k*** achter de rug hebben. Een kinderachtig liedje.

0: weer kwijtgeraakt. Ik was de king, king, king van de radio. En zo te horen is het er allemaal niet beter op geworden. Kan iemand me uitleggen waarom Stefan Leur nog op de radio is?
1: Hallo, ik hoor dit gewoon, hè.

0: ze. Daar gaan ze. Bosma en de hele boel op Stelst. En Stelst, dat is namelijk dat is een drankje voor de dames. Daar zit alcohol in. En wij mannen vinden het verschrikkelijk. Ik heb dat ook geprobeerd, Stelst. Ik spuug er niet uit en zo. Ik bedoel, ik ben niet vies van drank of zo. Maar het was niet mijn dingetje, zeg maar. Stelst. Ik heb het al vaker in dit programma gezegd. Vorig jaar eigenlijk al een keer. Als jij een liedje gaat schrijven, je bent een schrijver. Of je wil op de playlist komen bij Radio NL. Dan daar is geen handboek voor. Er is geen boekwerk dat online en ChatGPT weet het ook niet, dames en heren. Hoe moet je op de radio komen met een liedje? Niemand weet het. Het is een gevoel, vingerspitsengevoel. Maar het heeft wel iets te maken, zeg maar, hoe je een liedje opbouwt. Maserati, dat is een heel mooi voorbeeld. Die gasten, dat heb ik gehoord in de podcast. Die gasten die dat geschreven hebben, die hebben daadwerkelijk zijn ze gewoon heel gay naar songteksten.nl zijn ze gegaan. Daar hebben ze een paar woorden geprobeerd die dan niet in liedjes zijn voorgekomen in Nederland. En Maserati was dan nooit voorgekomen in een liedje. Nou, pakken we dat. En gaat ze Bosma met dit liedje. Stelst staat waarschijnlijk. Oh, hebben ze ook even gecheckt natuurlijk via songteksten.nl. Is dat reclame of niet? Hoop ik niet. Dan gaat weer van mijn salaris af. Maar die hebben dat ook even gecheckt. En Stelst in een liedje. Het lijkt ook mooi in de titel. Als je dat ziet op TikTok of Facebook, Stelst. Dan moet je moet het even aanklikken. Dus zorg als je een liedje maakt. Zorg dat daar een woordje in voorkomt. Die jij misschien altijd uitspreekt met je familie. Of gewoon een gekke en idioot woordje. En dat werkt altijd. Dat werkt altijd. Sorry. Uw discjockey zegt, dat werkt altijd. Zeg, ik gaf net een slinger. Aan das Raad. En dit was de opdracht. Dit was de opdracht.
1: Speciaal even voor de dienstdoende DJ.
2: Loser.
1: En voor mensen die nu alle k*** achter de rug hebben. Een kinderachtig liedje.
0: Nou, ik heb het geweten. Een kinderachtig liedje. En dan speciaal voor mij. En dan zijn er best wel mensen die mij een kinderachtig liedje gunnen. Telefoonlijn ging over. We kunnen dat helaas niet opnemen. Want we zitten in de noodstudio binnenkort daarover meer. Bijna klaar ook. Herbert die belde. Die zei Boer Harm. Alles van Boer Harm is kinderachtig. Ja, helemaal mee eens. Nou, we gaan er even vlug doorheen. Eentje is eruit gekozen. En ja, dat. Ja, joh. Voor mij is dat. Ja, 1 juli volgens mij werk ik hier 6 jaar. Ik heb hem nog nooit mogen instarten. En vandaag gaat het gebeuren. Nadine uit Druten. Een goed kinderachtig liedje is Kuikentje Piep. Helemaal mee eens. Davy uit Maskantje. Jorrie van Loon. Verliefdheid is een toverbal. Alco de Jong uit Vraneker. Hey, ik zat te denken aan Blote Kont van Mooi Park. Die is ook heel kinderachtig. We dansen en we springen en we zingen. Maar die is wel vet. Heel mooi. Ronnie uit Maarden had een ideetje wat heel veel mensen toch hebben ingetoetst. Speel niet met mijn voeten. Heel erg gaaf. Dan is het Ad uit Lepelstraat. Een prettig uitzending. Stefan. Oh, dat is het dan ook. Prima. Dank. Gert uit Winterswijk. Nathalie met Ik ben nog jong, ik ben een kind. Oh, dat is ook wel mooi. Gewoon een kinderachtig liedje met het woordje kind in de titel. Nicole uit Nijverdal. Ik ben vandaag zo vrolijk van Herman van Veen. Mark uit Edam. Pippi Langkous. Erg kinderachtig, maar leuk. Paul uit Houten. Kinderen voor kinderen met het grote titellied. Dat draaien we regelmatig in het programma. Dat gaan we nu ook weer doen. Nee. Dan is het De Rijk uit Horen. Hey, Stefan, cocktail trio met Kangaroo Eiland, dat is ook wel mooie. Dimitri de Glazenwasser uit Den Dungen. Wij zijn de ferries. Wij zijn de ferries van Bas en Adriaan. Als je dit kan breinen, als je brein dit een druin perst, dan ja, geniaal. Machtig. Marco uit Sprundel, Kinderen voor Kinderen. Oh ja, ook weer dat titelliedje Ivo Pasveer. Ivo Pasveer uit Leeuwarden. Kus, met gaat echt. Is dit de Ivo? Echt, de echte Ivo? Die zit gewoon vanaf zijn kantoor te appen. Hey, Ivo de baas luistert, dat weet je, hè? Had wijk gast. Tini uit Harskamp, kinderachtig liedje is Poesje Mouwen van Doris. Petra heeft nog wat ingeboerd. Letterlijk wat ingeboerd ook, prima. Rutger uit Oud-Marsum, Kabouterdans, Kabouterplop. Maar opeens kwam er een appje binnen, meteen al binnen 10 minuten, van Ellen de Ridder uit Monnikendam. Sowieso mooi, hè? Ellen de Ridder. Ik heb daar meteen een associatie bij en niet wat jij denkt. Maar in Groningen, de Groningers die als ze je niet verstaan of als ze begrijpen niet wat er aan de hand is, dan zeggen een Groninger die zegt tegen je, maar ridder joh. Daar heb ik ons bijgestaan. Wat zeg je nou? Maar ridder joh. Wat ridder joh. Dat betekent van, wat is er aan de hand? Wat wil je jongen? En doe me ook denken aan een liedje uit de 90s. This is the ridder of the night. The night. Maar goed. Ellen, die komt met een liedje aan. En ja, ik las het. Ik denk, daar gaan we heel veel mensen blij mee maken. Want hoe lang is het geleden dat je deze op de radio hebt gehoord? Het zijn, zij zegt, de Babysitters. En de volledige plaat is natuurlijk de Jerry's en de Babysitters van het peloton.

0: Fantastisch.
1: Daar gaat hij.
2: Stefan?
0: Ja?
2: Slinger het liedje maar de eter in.
3: Go, go, go.

0: boogie.
1: Dankzij Ellen de Ridder uit Monnikendam weer eens een keer op de radio. Het is toch gaaf dat wij er gewoon in staat en gewoon met alle borsten die we hebben vooruit draaien. En je verwacht het ook bij Radio NL, toch? Een keertje dan, hè?

0: Van een oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
4: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Delano Dunker. En ja, trieste mededeling. En er zullen heel veel DJ's zijn die het niet voorlezen. Maar ik ben daar niet bang voor. Weet je wat het is? Wij zijn wel een eigenwijs radiostationnetje. En het station is van ons. Zo gaan we er ook mee om. Het gaat over dat liedje wat we net draaiden. Dat is een heel oud liedje met die babygeluiden. Nou is er een luisteraar, Harold, uit Heer Hugewaard. En terecht ook, Harold. Hey, prima joh. Mijn radio gaat nu voor altijd op een andere zender. Het gaat jullie goed, omdat dat babygeluid liedje was van... ik snap het wel. Ik begrijp het wel, maar bij ons... je weet gewoon, als zo'n liedje komt, dan komt er achteraan... komt echt wel weer een dikke, moddervette radionelknaller. En als wij de hele dag de usual suspects draaien... dan worden we ook een saai station. Dus daar waken we ook een beetje voor. En deze kwam dan binnen van een andere luisteraar. Die vond dat geinig. Prima zo. Harold, we hopen dat je weer terugkomt, gast. Maar bedenk wel, als ik het niet doe...
1: Als ik...

0: dagelijks af. Dan draaien we een liedje en dan vraag ik me af, hoe zou het klinken als Django hem gezongen zou hebben? Nou, dat gaan we even testen. Django, Django, zit er klaar voor, man?
1: Daar gaan we!
0: Ja, kom op, man.
1: Best in de mei! One, two! One, two! Top three!
0: Dimitri van Toren, Hekelman, gezongen door Django. Ik ben benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft vandaag. Oh!

0: Het accordeonnetje, de gypsy-stijl en Django. Man, die man, die man die kan van stront nog iets moois maken.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.

Dit liedje van Danny Vroger en Mickey van Wijk zou je zo kunnen draaien op zo'n dance classic avond. Het zou niet misstaan. Bianca, Deventer, even een vraagje, Stefan. Waarom draaien jullie nooit Robert Long? Ik type even terug, dat doen wij ook gewoon. Ik heb geen idee, met zo'n vraagtekentje erbij. Oh, jammer, ik vind het wel een superzender zo. Ga zo door. Ja, waarom draaien we eigenlijk geen Robert Long? Ik weet het ook niet. Het staat gewoon in de computer, maar ik weet het ook niet. Want ik zit even te denken, want Robert Long... Even kijken hoor, want het moet altijd weer live op de radio. Zonde van de zendtijd dit, maar wacht. Ik zit even te kijken. Robert Long had namelijk... hier staat hij. Die had namelijk een liedje over een klaagzang. Dat hebben veel artiesten gedaan in de tijd. Want ze werden nooit gedraaid in Hilversum. Hè. Dat was in de tijd dat de discjockeys allemaal de Nederlandse muziek vreselijk vonden. Dat praat ik echt over de jaren 80. En dat was de tijd van Corrie en de Rekels. Dat soort dingen. Ik zal hem even kijken. Ik kan hem wel even een klein stukje instarten. Dat ging volgens mij over de discjockey. Die mot dat niet. En de Nederlandse muziek vindt de discjockey minder waardig. En hij gaat dan weer naar de top 40 toe. En dan draait hij weer Doeram, Doeram. En volgens mij is dat deze. Even een klein stukje draaien. Het is wel mooi om dit een keer helemaal te draaien eigenlijk. Robert Long. Mooi. En het liedje heet letterlijk ook in het Engels... I love you.

0: Duran, Duran. Mooi.
1: Die taal die klinkt toch heel wat interessanter.
0: Mooi liedje. Was er niet een B-kantje zo van Robert Long? Nou ja, I love you zo. Dan is de klaagzang van Harry uit Bodegraven. Positieve klaagzang. Leur, wat doe je nou? Django, maar geen Django? En dan zo'n poppetje erbij, vraagteken. Oh ja, we lieten net even een stukje horen van Django en dan geen Django draaien. Dat is wel een beetje gek, hè?

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ik heb nu 6 offertes bekeken, maar EKN Kunststoftechniek blijft de goedkoopste.
9: Inderdaad. En u betaalt pas na montage. Ga naar eknkunststof.nl voor uw gratis offerte. Want kwaliteit wint altijd.
10: Gezien.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt, waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Twee minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na anderhalf jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem 135.000 euro schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het weer dan, van weer online. Er vallen soms pittige buien en bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
8: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
9: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
10: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
11: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
10: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
12: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
13: Carglo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
19: 5 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files. De A1 Amsterdam richting Amersfoort 48 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 22 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag 25 minuten. En dat is 15 kilometer. 20 kilometer en een half uurtje kom je tegen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Dan de 2 snelheidscontroles die er staan in ons kikkerlandje. De A2 Utrecht richting Amsterdam dan bij 33,2. En de A12 Den Haag richting Utrecht 39,0.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Stefan Leer!
19: Ja, de lijnen gaan zometeen weer open voor ons pop-up spelletje. Van welke BN'er is nou die onfatsoenlijke boer?
3: Dit is de muziek van

0: Ik weet zeker dat jij dat ook hebt. Het voelt altijd als een Henk Wijngaard liedje. En Henk Wijngaard heeft dat volgens mij dat nog gezongen. Moet hij ook niet doen, maar dat zou wel mooi klinken natuurlijk. De BB Band en Stille Willy. En BB staat voor de Bill Bradley Band. Dat heb ik niet opgezocht via ChatGPT. Dat weet ik uit mijn hoofd. Omdat de Bill Bradley Band, die hebben echt een geniaal mooi liedje. Ik heb dat er even bij gezocht. Het is Engels natuurlijk. Ik zal even een klein stukje laten spelen. Dit is zo mooi. Het had een George Plastic Baker liedje kunnen zijn. High on the Mountains. Hey, we spelen al bijna 2 weken een pop-up spelletje.
1: Wie, van welke BN'er is deze boer?
2: Hoe is dit? Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
3: Zeker weten, jongen.
0: Het is echt een bekende. En welk radiostation doet het nou? Welk radiostation gaat nou een BN'er, echt van de A-status, benaderen? Van, goh, we spelen een spelletje, zou je mee willen werken? Oh, dat wil ik wel. Ja, zeker. Wat moet ik doen? Nou, je moet even zeggen hoe je heet en je moet even een boer laten. Dat is het. We hebben Jan Biggel gehad, we hebben Giel Beelen gehad en nu hebben we iemand anders. En dit is ook de laatste keer dat wij hem spelen op de radio. Het pop-up spelletje is klaar. Nou ja, het moet wel even opgelost worden. Gisteren een joekel van een hint gegeven dat het een vrouw is. Het is een dame, het is een meisje, het is een vrouw van de television. Het kan niet zo heel moeilijk meer zijn. Ik heb een moddervet Radio NL pakket voor je liggen. Met daarin de draadloze oordopjes die nog niet eens verkrijgbaar zijn in onze webshop. Er zit een paladijnsplaat in. Jouw liefste wens.

0: Opkap bij die ik in mijn 5 jaar tijd dat ik hier werk, die ik heb gebruikt. En die zouden ze officieel weggooien. Dat gebeurt ook met dat spul. Dat mag niet circuleren in het circuit, zeggen ze dan altijd. Maar ik geef hem weg, mijn eigen plopkap. De rode plopkap, iconische plopkap van Radio NL. Mijn eigen dus. En ik zet er nog even handtekeningen op. Maar dat overleg ik wel even met degene die het wint. Zeg ik van, wil je met handtekening of zonder? Want het is ook zonde natuurlijk dat iemand dat ik met een merksticker op zit. Dat is ook gek. Nou ja, mooi prijzenpakket. Daar moet je wel iets voor doen. De vraag is, van welke BN'er is nou die onsmakelijke boer? Luister nog even goed.
1: Dit is de boer van een BN'er.
0: Ja, je kan ook echt duidelijk horen aan dat het een meisje is. Een dame, bekend van de televisie en vergis je niet, iedereen. Iedereen in Nederland kent deze dame. Nou, we gooien de lijnen open. Het prijzenpakket ligt klaar. Het enige wat ik nodig heb is een naam van een bekende. Echt een bekende Nederlander. A-status, television. Oi, oi, oi, oi. Nou, oldschool. Lijntje prik. Daar gaan we. 088-0200-100. Wil je een gokje wagen? 088-0200-100. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, roep je BN'er.
2: Chantal
0: Jansen. Chantal Jansen. Nee, dat is niet goed. Gisteren ook al een paar keer genoemd. Met Stefan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Michel Molman.
0: Hey, Michel.
3: Hoi, ik denk dat ik het weet.
0: Nou, ik ben zo benieuwd of jij het weet.
3: Ik denk Linda de Mol.
0: Linda de Mol. En waarom denk je dat?
3: Omdat ik... Ja, het is een bekende Nederlander die heel veel op tv te zien is.
0: Maar jij denkt dat Linda de Mol zo boert. En jij denkt dat wij contact hebben met Linda de Mol en dat zij voor onze boer laat. Ja, ik denk het wel natuurlijk.
3: Ja,
0: ik denk het ook. Maar het is niet goed. Het is niet goed. Oh, zonde man. Oh, de spanningsboog, hè. Zonde van de zendtijd, maar wel een spanningsboogje. Hallo, met wie?
4: Richard.
0: Hey Richard. Wie denk jij dat het is?
4: Raven.
0: Raven? Oh, die van Dorst. Van de boerderij.
4: Ja.
0: Ja? Ja, die, ik denk dat zij wel hadden boord. Dat is niet goed, helaas. 088-0200-100. Ja. Met wie, oh wie, spreek ik nu?
5: Hi, met Anouk.
0: Hey Anouk.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Ik ben Kim Holland.
0: Kim Holland, yeah! Ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Het is Kim Holland. What the fuck?
3: Oh, top.
0: Is dat, dacht je het al of is dat gewoon een wilde gok? Denk je nou, bekende dame van de televisie?
3: Door de hints van gisteren wisten we het eigenlijk al. Dus we dachten, we gaan direct bellen vandaag.
0: Oké, nou ik laat het even horen. Kim Holland, die heeft het voor ons gedaan. Luister goed.
6: Hallo, ik ben Kim Holland en voor Radio NL laat ik nu een boer.
0: Dat zij zich daarvoor leent, dat is toch bijzonder, of niet? Gaaf, hè?
3: Ja, ja. Pas wel bij de
0: misschien. Ja, dat vonden wij dus ook. Ze zeiden in het pand al, je moet Jurieke Sterker vragen. Nou, ik zeg, dat vind ik iets te duidelijk erbovenop liggen. Want die heeft ook een liedje met Goed Geboerd. En denk, ja, dat was hem niet. Hey, ja, gefeliciteerd. Je krijgt een moddervet Radio NL pakket. Daar zit een paradijsplaatje bij, een vernieuwplaatje. Als hij binnenkomt bij jou in de brievenbus, dan op dat moment is hij gewoon 80, 90 euro waard. Mocht je hem wil verkopen. En je krijgt een mooie plopkap. Dat zit over de microfoon heen. Dat is echt ook wel een bijzonder prijs. En er zitten draadloos ook oortelefoontjes in, t-shirts, alles erop en eraan. Dus gefeliciteerd. Echt niet normaal.
3: Nou, dankjewel, super, ja, bij ja.
0: En ik wil nog even weten waar je woont. Welk gedeelte van Nederland zit jij naar ons te luisteren?
3: Groningen,
0: kijk eens aan. Nou, we kletsen nog even verder buiten de uitzending om.
3: Is helemaal goed.
0: Oké, tot zo.
3: Tot zo.
0: Doeg, Kim.

0: wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren of kitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
4: KJ Outdoor.
5: KJ Outdoor in Enschede nodigt u uit om te leven en te genieten. Tuinmeubelen, parasols, partytenten van ongekende topkwaliteit. En dat voor de laagste prijs. Wij zijn officieel Suns dealer. Kijk op kjoutdoor.nl.
6: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
5: Bij KJ Outdoor in Enschede koopt u de mooiste tuinmeubelen altijd tegen de laagste prijs.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
7: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: Als je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 4:58 vanavond is het bewolkt. Er komen nog enkele buien voor zonder onweer. Maar de komende dagen is er wel onweer en ook een buiig karakter de komende dagen. Het weekend valt nog weinig over te zeggen. Er staat heel veel geschreven hier, maar het is allemaal wisselvallig, regen. En nou ja, de temperaturen zijn wel goed. Morgen bijvoorbeeld wordt het max... 19 graden, dat is toch fantastisch? Nou, rustig blijven. Dan... de hoofdpunten uit het nieuws, binnen- en buitenland. Wat is er allemaal gebeurd? We behandelen dat samen met het ANP. En zoals altijd in dit programma doen we dat even in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Harde wind heeft een ravage aangericht in het Twentse Glanenbrug. Bomen waaiden om en dakdelen en dakpannen vlogen rond. Waarschijnlijk was het een windhoos en de veiligheidsregio waarschuwt voor instabiele bomen en gebouwen. Het staakt het vuren in Libanon is onzeker. Israël en de Libanese regering sloten in Washington een akkoord. Maar Hezbollah zat daar niet bij. En zegt dat ze niet van plan zijn zich terug te trekken en de aanvallen te stoppen. Meldt een ingewijde. En het Nederlands elftal vertrekt elk moment vanaf Schiphol naar Amerika voor het WK. De spelers en staf zitten in een KLM-toestel met de toepasselijke naam Orange Blossom. Oranje vliegt naar New York voor de oefenwedstrijd maandag tegen Oezbekistan.
2: Dankjewel Peter van Oudheusen. We gaan even kijken naar de files. De A2 Belgische grens richting Eindhoven 17 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam 12 minuten. En op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 34 minuten en 24 kilometer door een ongeluk. En dan snelheidscontroles. De A7 Den Oever richting Zaanstad 31,4. De A31 Harlingen richting Leeuwarden 23,9. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Even opletten bij 16,4.

0: Net als Marco Schuitmaker en Dirk Mildijk, dan zingen mensen in de tent, die zingen verkeerde dingen mee. Met dit liedje zingen ze niet Oerzela, maar hoera, is iemand jarig. Ja, dat. Zeg, er is een positieve klacht een keer. Kijk, het is niet zo dat dit programma aan elkaar hangt van allemaal klachten en zo. De meest gehoorde klacht is natuurlijk je praat te weinig. Dat wordt aan gewerkt. Maar dit is ook een gekke klacht, een leuke klacht. We gaan even naar Henk de Ridder. Goedemiddag. Hey.
1: Ja, goedemiddag.
0: Uit Zaandam.
1: Henk de Ridder uit Zaandam. Ik ben een oude trucker.
0: Oh, een oude trucker. Kijk eens aan.
1: Oude van 85.
0: Kijk, 85?
1: En ik moet even op een foutje betrappen. Oh. En daar doe ik even wat aan. Gewoon via de telefoon.
0: Ja.
1: En hij gaat nou voor mij draaien 7 oceanen van Belinda Kinnaert. Want ja, daar begon hij in zijn begin van zijn programma over. En dan wil ik graag dat hij dat eventjes uitvoert.
0: Ja, precies. Want ik had je net even buiten de uitzending om. En jij moest er zelf om lachen. Want je begon je programma vanmiddag heel enthousiast van, nou, Belinda Kinnaert komt er zo meteen aan. En jij maar luisteren. En jij maar luisteren. Maar geen Belinda Kinnaert natuurlijk.
1: Nee, maar ik luister dus wat elke dag, joh. Want als zo'n oude zak wordt, dan zie ik niet te veel meer om bij te zetten. En dan luister je.
0: Ja, precies. En de DJ die wordt ook een beetje vergeten achter. Want ik heb het daadwerkelijk opgeschreven op mijn briefje hier op de mengtafel. Belinda even draaien. Maar wat zullen we dan even... 7 oceanen, hoorde ik jou zeggen.
1: 7 oceanen is geweldig.
0: Hey, gaan we draaien voor je. Henk de Ridder uit Zaandam. Dankjewel, man.
1: Hey, heel erg bedankt, jongens.
0: Ja, altijd leuk om even op de fouten betrapt te worden. Vind ik altijd leuk. Fijne dag verder!

0: zangeres. Dat hoor jij ook wel, een goede zangeres. Ik sta vaak met haar op een podium, moet ik haar even aan- en afkondigen. En ik zeg altijd, en dan kijk ze, dan doet ze even een knipoogje. Ik zeg, dit is de Tony Willet 2.0. En als je denkt, Tony Willet, wie is dat dan? Dat is die dame met die hele grote spleet. Dat is, ja, dat is een beetje gek zeggen, maar de Tony Willet heeft een hele grote spleet. Tussen haar tanden natuurlijk, dat is iconisch, want zij is van Pussycat. En moet je maar even gewoon, oh, gewoon je Google even op afbeeldingen zetten. Tony Willet, Pussycat. En dan, als je dan een foto van haar ziet, denk ik, oh ja, ja, ja. Ja, dat is een hele grote spleet. Ik word altijd zenuwachtig van dit soort kwaliteitsmuziek. Want dit is zo goed, dit is zo'n mooi liedje. Dan is er in mijn brein denken, oh, ik moet het nu niet verknallen. En ik dacht bij mezelf ook, ik moet eigenlijk ook niet gaan praten naar zo'n liedje. Ik moet gewoon wat leuks instarten. Maar je wil het als DJ wil je niet verknallen. Je kan bijvoorbeeld niet, achter Belinda Kienaar, kun je bijvoorbeeld niet zo'n plaat instarten. Nou, je gaat af als, je staat even op piemel ook natuurlijk. Als je dit zo instart, kijk.
1: Schat voor Blimey!
0: Kijk, dit is zo onlogisch dit. Heb je een mooie plaat en dan draai je Hey Schat van Blievie of Met Jan Dievie. Of je zou deze erachteraan draaien. Dan ga je helemaal af als een gieter.
2: Ik koop een kapotje. Prima kwaliteit. Prima kwaliteit.
3: Ja. Een Chinees kocht in de seksboet.
0: Ja, dus dat kan allemaal niet. We hebben gekozen voor deze.

Zometeen is het tijd voor een uurtje lekker los. Tussen 5 en 6 kun jij ook daadwerkelijk helemaal losgaan. Je kan gewoon lekker stiekem meeluisteren wat iedereen aanvraagt. Het zijn meestal liedjes met een hoog gehalte. Kijk, ik ben alle schaamte voorbij natuurlijk. Hè. Ik kan ook opera, kan ik ook. Heb je wel eens gehoord? Kan ik ook natuurlijk. Maar het gaat om jou. Wat wil je horen zometeen op Radio NL? Wat wil jij horen op jouw favoriet station? Is dat uit het boxje? Of wil jij bijvoorbeeld O.O. Den Haag? Dat is ook mooi, hè? Als je in Amsterdam woont, je vraagt het aan. Dat zou ik wel stoer vinden. Of misschien dat gekke liedje. Die tuinman met charme. Hè? Eigenlijk onder de motorkap een SEX-liedje. Of is het de allernieuwste van K3? Maar Donnie, laat je brein even goed breinen. Stuur mij even goed aan. Ik heb wel appjes nodig, anders dan moeten we stoppen met het uurtje. Nou, daar komen altijd wel appjes binnen natuurlijk. Maar ben jij zo'n stille luisteraar dat je denkt, wat een onzin, man. Hoor me lullen, draai gewoon muziek. Maar bemoei je even met de muziek, alsjeblieft. Toets het in of spreek het in. Een uurtje lekker los. We kunnen van de hak op de tak. Alles kan en mag in principe, behalve Meatloaf en Paradise by Dashboard Light en Bon Jovi en Dua Lipa. Alsjeblieft geen Dua Lipa. Ik haat Dua Lipa. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Als zou ik voor een miljoen naar 538 kunnen, gaat die gebeuren.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: De ijzerstekenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Bakker Campers, leven op tier van vakantieplezier. Kijk op
4: bakker-campers.nl. Zo, dat is ook weer gefixt met Bonfix.
5: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
4: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
6: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
3: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ik heb nu 6 offertes bekeken, maar EKN Kunststoftechniek blijft de goedkoopste.
10: Inderdaad. En u betaalt pas na montage. Ga naar ekn-kunststof.nl voor uw gratis offerte. Want kwaliteit wint altijd. Gezien.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet er rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Het weer dan van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
9: Glitter chalets en staakcaravans.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Gruba Auto- en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
18: 4 minuten over 5 geworden. In het oosten van het land komen momenteel stevige onweersbuien voor. Harde wind, korte tijd, heel veel regen en gewoon opletten geblazen dus. Dan even de files van dit ogenblik. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, 24 minuten. De A2 Belgische grens richting Eindhoven, 3 kwartier. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat 3 kwartier vertraging en dat is 18 minuten. De snelheidscontroles A2 Maastricht richting Eindhoven, 224,5. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 39,0. En de A15, dat is Nijmegen richting Gorkum, 134,9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in. In de Radio NL-app.
1: Kun je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.

0: gisteren was het niet zo, maar vandaag wel. Meestal is het meest aangevraagde liedje vanaf 6 uur 's ochtends is Cheerio. Maar vandaag was het Robert van Hemert en Plopper de Plopper.
1: Attentie, attentie.
2: Er is een playlistprobleem.
3: Ja. Ladies and gentlemen, we got him.
2: Jopie! Van de muziekredactie!
0: Ja, Jopie die zit op afstand. Die zit 3 deuren verder dan Tini van de receptie. En bemoeit zich sowieso even met het uurtje lekker los. Want ja, dat moest gehandhaafd worden blijkbaar. Ja, ik vind prima. Ik vind Jopie wel een gezellig vent. Ziet er niet uit, maar goed. Hey, Jopie!
4: Hey, Stefan. Voordat jij weer grappig en bij de hand gaat doen...
0: Bij heeft geen handjes, dus dan weet je het even...
4: Kijk, dat bedoel ik dus.
0: Sorry!
4: Wil ik jou even testen in je eigen vakgebied. Oh. Even horen hoeveel artiesten je kan raden.
0: Oké, kom maar op. Kom maar.
4: Het zingt en het heeft zware ballen.
0: Geen idee.
4: Gerard Boling.
0: Oh zo, oké.
4: Hoe noem je een Jamaicaan op een motor?
0: Weet ik niet.
4: Bob Harley.
0: Bob Harley natuurlijk.
4: Noem een zangeres die nog steeds in een heel oud merk auto rijdt.
0: Dat weet ik toch niemand.
4: Simca Marina.
0: Simca Marina. Ik.
4: Het staat in de wei en zingt.
0: Oh, die weet ik. Podium.
4: Ja, dat is natuurlijk Podium.
0: Podium.
4: Hij is een black singer en draagt nooit kleding met knopen.
0: Dat weet ik niet.
4: Die weken niet.
0: Nee.
4: Lino Righi.
0: Righi? Righi, man. Allemachtig. Zullen we het even over de muziek hebben, Jopie? Want het is...
4: Ja, dat lijkt mij ook beter, Leurtje.
0: Ja, precies.
4: Daniel Kosterwil. De Alpenzusjes. Naar voren, naar achter.
0: Oh.
4: Maar Bastiaan Muller uit Dedensvaart denkt aan orgel, joken.
0: Nee, joh.
4: Zullen we ze laten kiezen?
0: Dat lijkt me een goed plan.

0: Het staat in de wei en het zingt Pony M. Het zou er wel een keer kunnen draaien. Nou goed, een playlistprobleem dat doet zich dagelijks voor. Want onze app dat loopt helemaal vol met allemaal dingen wat wij niet kunnen draaien. Of waarvan we niet weten, wat moeten we ermee. Nummer 1. Appen, dus help even mee. De meeste stemmen gelden. Nummer 1, dan krijg je Orgel Joker met een voetballiedje op de radio. Dan app je gewoon even nummer 1, dus dat lijkt me duidelijk. En wil jij de Alpensusjes naar voren en naar voren, naar achter en naar achter, dan app je nummer 2. Dus nummer 1 appen nu. Dat gaat ook snel, want ik draai 1 liedje en daarna doen we het ook meteen. Dus 1, Orgel Joker. 2 appen, Alpensusjes met naar voren, naar achter. En we gaan nu naar Andries de Wild met een T uit Zutphen. En het is te lang om me uit te zenden, Andries. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ik weet precies wat je bedoelt, man. Maar we doen wel even de feestversie. Ja, ja, ja. Niet de originele. Die was ook wel mooi geweest. Maar Marco Kanters heeft zo'n mooie kantje ervan gemaakt. Hey. Heel slecht dit, maar goed. De troubadour. Je merkt het aan alles. Dit is een uurtje.
1: Lekker los. Hij zat zo boordevol muziek.

0: Marco Kanters. En ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, dagelijks blijkbaar een playlistprobleem. Of Jopie vindt het gewoon grappig om in de uitzending te verschijnen. Want dan wordt hij ook een BN'er, zegt hij zelf altijd. Nou ja. Met zo'n hoofd. Maar ja, het is mij ook gelukt. Ja, niet dat ik een BN'er ben of zo, maar ik had er eigenlijk ook niet op de radio gemoeten. Het is echt niet. Ik verbaas me nog elke dag dat ik gewoon hier werk. Want ik heb bij veel radiostations gewerkt en ik keek altijd met aardens ogen naar Radio NL. Ik denk, nou, als ik groot en dik ben, dan moet ik daarheen. En ik zit er gewoon. En ook nog gewoon de middagshow. Het leven kan raarlopen soms, wat dat betreft. We hadden twee keuzes. Nummer 1 was Orgel Joken met een oranje liedje. En nummer 2 was Alpensusjes naar voren en naar voor en naar achter en naar achter. Hoe is er gestemd? Heftig. Maar het valt op zich wel mee. Normaal zitten we altijd in de 200-300 getallen. En we zitten nu. We blijven in de 100-tallen. Dat is niet erg. Dat is nog jaloersmakend. 538. Laurien uit Meren. Nummer 2 natuurlijk, zegt hij. Ryan Swinkels uit Harpert. Kom op, man. Easy. Nummer 2. Koen Leidendorp. Nummer 2. Siebold uit Roden. Nummer 1. Wouter Broekman uit Bovensmilde. Nummer 2. Erwin uit Huizen. Nummer 2. Roy uit Goor. Nummer 1. Alwin uit Zwolle wil graag nummer 2. Brian Toebes. Mooie achternaam, gast. Je moet op de radio. Brian Toebes. Ladies and gentlemen. Nummer 1. Dan is het Henk Bond uit Volendam. Oh, een appje gesproken.
2: Hallo, even een appelzusjes en tweetje. Lekker hoor. Ahoy.
0: Oké. Nou, laten we meteen maar erin hakken dan. Hè? Het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Met een whopping 198 appjes tegen 126. Orgel Joken heeft dat afgelegd. Het is de Alpensessie die weer gewonnen.

oplossing trouwens, mocht je het gemist hebben. Ik krijg heel veel appjes of het al geraard is. Van welke BN'er was de boer? Het was Kim Holland, was het. En Kim, die zit ook te luisteren. Die schaaf je ook op. Nee. Ik vind het leuk dat je luistert, Kim. Die stuurt nog even een, volgens mij wel een grappig bedoeld appje. Die zal ik zo even uitzenden. Allah, wacht hier. Hé, uurtje. Hoe leg ik die thuis uit? Ik had even contact met Kim Holland. Allah, wacht er. Uurtje lekker los. Alles kan en alles mag. En deze die gaan we draaien voor Brian.

0: Oh, Stefan, ik heb hem gemist. Sorry. Nou ja, het was inderdaad Kim Holland. We zochten de boer van de BN'er. Kim had het even voor ons ingeboerd. En nou ja, blijkbaar vinden ze het ook grappig om dat even te horen op de radio. Moet je eens luisteren wat ze heeft ingesproken voor mij nog even.
1: Hey, pst, Stefan. Ben je nog wat anders nodig dan een boer? Misschien een keiharde scheet of zo? Groetjes, Kim Holland.
0: Nee, het is goed zo. Ik ben voorzien. Het is goed.
2: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Oldekalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond is het bewolkt. Er komen nog enkele buien voor. Vooral het oosten krijgt een pak slaag. Stevige onweersbuien. Heel veel wind. Ook heftig in een hele korte tijd. Echt, het gaat hard. En dan opeens is het weer voorbij. Dus even opletten. Enkele buien bewolkt in de rest van Nederland. De komende dagen is het ook een buiig karakter wat wij te maken krijgen. Ook zelfs een beetje met onweer. Nou, hoop gedoe. Wisselvallig. Morgen is belangrijk altijd, vind ik. Wordt het max. 19 graden. En dan de hoofdpunten uit het nieuws. We kijken en luisteren wat er gebeurd is in binnen- en buitenland. En dat doen wij altijd in dit programma. In vogelvlucht natuurlijk. Voor de snelheid. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen Glanenbrug heeft te maken met stormschade. Er zijn meer ongelukken en schade door de harde wind. In Leidschendam kwam een vrouw onder een boom terecht. En in Apeldoorn sloeg de bliksem in een flatgebouw en zitten mensen zonder stroom. 5 mensen zijn opgepakt omdat ze zorggeld zouden hebben weggesluist en witgewassen. Er werd voor 5 miljoen gefraudeerd. Bij de verdachten werden dure auto's in beslag genomen en andere luxe spullen. En op de luchthaven van Frankfurt zijn enkele mensen gewond geraakt toen een vliegtuig van Lufthansa door zijn voorwiel zakte. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in het toestel. Dat stond geparkeerd bij een gate.
2: Dankjewel, Peter van de Oudheusden. We gaan eens even kijken naar de files van dit ogenblik. In het oosten van het land ondervind je ook wat files in verband met de stevige onweersbuien daar. Hier staat het ook vast. De A2 Eindhoven richting Utrecht, 39 minuten. De A6 Lelystad richting Emmeloord, een half uurtje. De A9 Amstelveen richting Alkmaar, 18 kilometer. En dat is bijna 50 minuten, joh. 3 kwartier vind je op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden. En daar sta je 18 kilometer in de file. Snelheidscontroles A16 Muiden richting Lelystad, 61,3. En de A13 Den Haag richting Rotterdam dan 16,6.
4: Het is 17:30 geweest.
5: Het is 17:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
4: Lekker los te gaan.
6: Luisteraars, go!
4: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.

helemaal Hollands. De Liebe. Mooi. We gaan even naar Lelystad. Herman Gezink. Die zat even te denken aan iets van Henk Wijngaard. Ja, dan kan ik Beun de Beunaars wel weer instatten. Dat hebben we gisteren al gedraaid. Dus ik even met hem typen. Ik zeg, wat wil je dan? Ja, ik heb wel één favoriet. Nou, ik zal hem laat me horen. Ik zal wel kijken of ik hem heb. En hij kwam aan met Hey Cowboy. Hè? Hey Cowboy. Dus ik dat... Ik zou liegen als ik zou zeggen van ja, die ken ik joh, die draai ik al jaren. Ik ken het liedje gewoon niet van Henk Wijngaard. Opgezocht. Ik heb hem even doorgeskipt. Maar dat gaat, volgens mij gaat het liedje over dat iemand cowboy is. En die verhuilt zijn zadel voor een leren stoel in een Scania. Nou, ja, dit zijn pareltjes. Herman Gezink uit Lelystad, dankjewel hiervoor. En we gaan hem gewoon even voluit draaien.

0: Zo leert de discjockey ook weer een beetje bij. Ik kende het hele liedje niet. Leuk, leuk, leuk, leuk. We gaan even naar de Berkel en Roderijs. Jeroen, even luisteren.
1: Ik doe wat ik wil,
0: oh.
1: Ik wil wat ik doe, wat een ander ook zegt, ach wat doet het doet, doet.
0: Dit moet je durven.
1: De een wil het zus, een ander wie
0: zo. Jeroen, heel Nederland hoort je.
1: Het kan mij niet schelen, want ik ga lekker zo. Hey Stefan, goedemiddag. Nou, het origineel is natuurlijk altijd, vind ik altijd wel vaker het leukst.
0: Okay.
1: Dus zou je voor mij willen draaien Rob Zorren met Ik doe wat ik wil. Hey, dankjewel en een hele fijne avond vanuit het leukste graveeratelier en het gezelligste atelier uit Berkel en Roderijs. Hoi hoi.
0: Allemachtig, wat lul je lang. Je bent mijn illegale broer, Jeroen. Woehoe.

0: Wesley van de afdeling Bronkhorst. Nou ja, ik wist dat dit zou gebeuren. Maar ik heb wel triest. Ik heb echt super triest nieuws te melden. Nou ja, super triest nieuws. Ik wist het eigenlijk al. We hebben gisteren even wat gedraaid. Ik had even wat in elkaar gesleuteld voor de officiële Mega Run Spanje theme song. Ik denk, nou, er is niks. Ik maak wel even wat. Maar we hebben met z'n allen er ons even over gebogen. En we vonden eigenlijk dat het een beetje te haastig in elkaar was gezet. Het was slecht, zeiden ze. Dus ik luister en denk, is dat echt slecht? Ja, het is echt slecht. Maar goed, Tim Martens uit Molenhoek, die vraagt of wij nog één keer zeg maar die megarun hitmix, zegt hij, kunnen draaien. Nou, ik beloof het bij deze. Meestal zeg ik wel van, ah, oh, we gaan hem niet draaien. Maar, oh mensen, er zijn zoveel appjes binnengekomen, we gaan hem nog een keer draaien. Nou, dat gaat niet gebeuren. Hij gaat officieel de prullenbak in. Ik had gewoon een leuk idee, maar soms lukt het ook gewoon niet. Soms kun je niet muziek in elkaar sleutelen. Soms matcht het allemaal niet. Soms loopt het allemaal niet. En hij is echt slecht. Maar hij is maar 1 minuut 26. Dus we gaan hem nog één keer draaien. Volgende week is de Radio NL Mega Run in Spanje. En ik dacht bij mezelf, daar moet even wat voor in elkaar gesleuteld worden. Nou, voor de allerlaatste keer, geniet ervan. Als je hem wil hebben, dan... ja, ik wil zeggen, stuur mij even een appje. Maar dan zit ik hier vanavond om 10 uur nog. Ik weet precies hoe dat gaat. Maar hij gaat officieel de prullenbak in. Dus volgende week ook niet aan te vragen. We moeten een ander themesong hebben. Voor de Mega Run. Dat is toch raar? Het is donderdag en het is er gewoon niet. Heel bijzonder. Nou ja, ik moet even iemand vragen die er echt verstand van heeft. Want deze, dat ga je zo meteen horen. Ja, die is geinig, maar kan gewoon niet. Ik bedoel, hey, we zenden landelijk uit. We staan in winkels aan. En dan kom je met zo'n kabouterplop prutselerij. Kom je aanzetten. Maar goed, het was mijn brein. En ik sla soms een beetje door met die dingen. Dus nou ja, nog even één keer. Duurt maar 1 minuut 20. Dus... De onofficiële, super slechte, Mega Run bootleg.
1: We gaan hem doen!
2: Strijders van het asfalt. We crossen. We feesten.

met je maten. Je fikt wat gereedschap van de Action. Duct tape in je dashboardkastje. En gas op die Wally. Dit is de Mega Run.

0: Ja, nee, ik hoor het zelf ook wel. Dit zijn de momenten, dan schaam ik me bij kapot.
1: Hey! Eindelijk
2: is er een station dat doet wat niemand doet. Of durft.
3: Uurtje lekker los. Complete chaos.
4: Wordt helemaal niks.
5: Wordt dit uitgezonden?
3: Tuurlijk niet.

0: Dit liedje zit zo goed in elkaar. Accordeon. Oh, tijd geworden. We zitten echt in tijdnood. Ik weet niet of het allemaal gelukt. Maar de finale klapper. Even bellen nu. 088-0200-100.
1: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Finale.
0: Ja, we gooien de lijn even open voor de finale klapper. De eerste die belt is de eerste die telt. En we zitten live op de radio. Ik zit al te boksen, te vechten tegen de tijd. Dus niks van YouTube aanvragen, niks van Spotify. Dat hebben we allemaal niet openstaan. We zijn een professioneel landelijk station. We zijn geen hobbyclubje, dus gewoon even muziek aanvragen. Wat wij misschien ook gewoon in onze computer hebben staan. Het mag wel gek en idioot natuurlijk. Nou, de lijn open. 088 ja. 0200 100. Met wie spreek ik?
4: Hallo met Heine.
0: Heine, hey hallo, wat wil jij horen?
4: Hallo, Trekzak.
0: Trekzak?
4: Ja.
0: Met ik had het moeten weten.
4: Ja.
0: Oké, okay, daar ben je wel een fan van.
4: Ja.
0: Mooi zo, Heine, dankjewel. We gaan hem draaien.
4: Alsjeblieft.
0: Hoi.
4: Ja, goed. Hoi.
0: Hoi.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
4: Frits Vos Westerhaan, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaan. Fritsvos.nl.
5: Nu ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. En van het Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
10: Glitter Chalet en staakcaravans.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Gruba, auto- en bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
19: Een paar minuten over zes geworden. Dit zijn de problemen in het land. De files, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 28 minuten, een 12 kilometer is dat. Bijna een uur vertraging kom je tegen op de A50. Eindhoven richting Oss tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. En dat is 12 kilometer. En tussen Geleen en Aken bij knooppunt Kunderberg. En richting de Duitse grens, daar is een politiepostcontrole. En daar staat momenteel een kwartiertje voor. Omdat ze wat hebben gevonden. Nee, dat zijn roddels. Ze hebben niks gevonden, maar er staat een file. Snelheidscontrole is de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Nieuwe Brug 39.0. En de A31 Harlingen richting Leeuwarden 30.6.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Leeuwen!
19: Ja, goedenavond. René Vroger en Belen die gaan je even bijpraten hoe de liefde nou echt in elkaar zit.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Dit liedje kwam uit de tijd dat alle artiesten een liedje maakten van 2 minuten 27 maximaal. En Jan zegt, ja, fuck it. Kom op, man. Ik betaal zelf de productie. Hij maakt hem 4 minuten 27. En zo voelt hij niet. Zo voelt hij niet. Heel goed gedaan. Jannes op Radio NL. En ja, soms gaat het gewoon zo. Dan hebben we een paar langzame liedjes achter elkaar. En dat is de emotie. Dat is gevoel. En dat zijn ook de appjes die binnenkomen. Van, hey, Leur, draai dit even en draai dat even. En nou ja, dat proberen we een beetje doorheen te schipperen. En we horen af en toe wel eens een klacht. Ja, jullie appbox doet het niet. Want ik hoor mijn verzoekje niet op de radio. Werkt het allemaal wel? Komt het wel door? We lezen echt alles. We horen echt alles. Maar het aanbod qua liedjes wat we even zo tussendoor moeten draaien, dat is zo groot. Dus ja, je moet echt net even mazzel hebben dat je aan de beurt bent. En we gaan het nog wel een keer uitleggen in onze podcast. Want die gaat er komen. Tenminste, dat denk ik wel. Ik heb zo'n vermoeden. Zometeen André Hazes. En dan ook weer een rustig liedje op de hoek van de straat gaan we draaien. Maar eerst even Robert Hemert. Robert van Hemert hebben we al gehad natuurlijk. Want met de kabouterplop en dan zonder kabouterplop vandaag ook. Hoe is mogelijk? Maar die man heeft zoveel mooie liedjes. En ook zijn allernieuwste, die vind ik ook helemaal geweldig. We zouden gewoon een half uurtje lang een keer Robert van Hemert kunnen draaien. Ik denk ook niet dat je het heel erg zou vinden. Want zijn liedjes, ja, het lijkt me een beetje op elkaar. Maar het is allemaal ook zo anders. De ene die, ja, het is waanzinnig. Nou, deze draaien wij voor Cynthia. Die komt uit Emmer Compascum. Mona Lisa. Nou.

0: Klaassen senior.
1: Goeie gast, maar zijn vader was iets beter, toch? Mag ik dat zeggen op de radio? Is dat, ja, tenminste, dat is mijn persoonlijke smaak. En op het einde was je altijd in de studio een beetje aan het freewillen. Dat, dat deden ze gewoon, omdat dat stond niet op papier. Maar dat was gewoon met de ogen dicht, blikje bier in handen. Ja, daar stond hij en dat deed hij gewoon. En dan gingen ze dat terugluisteren. Nou, dat klinkt wel aardig. Zullen we hem laten staan? Ja, doe maar, joh. Dus ja, zo ging dat vroeger, joh. Fantastisch. Nou, zie je, ik kan het wel, hè. Ik kan het wel. Gewoon even een paar liedjes achter elkaar draaien. Niet te veel zeggen tussendoor. En dat lukt me wel. Alleen ja, morgen is het vrijdag. Dan geht es weer los natuurlijk. Zometeen heel veel plezier met Ivo. En wij spreken elkaar morgen weer vanaf 3:00.

0: bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

weerbericht. Vanuit het zuidwesten trekken momenteel stevige buien over het land. Regionaal gaan die buien gepaard met veel regenwater, onweer, hagel en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid vanuit het westen snel af, maar helemaal droog wordt het niet. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig, al zijn er morgen ook veel droge momenten. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files die worden korter, maar op veel wegen moet je nog wel geduld hebben. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel, 20 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 22. En de A50 Eindhoven-Os tussen Son en Breugel en Veghel, een kwartier door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Maastricht-Eindhoven, 224.5. A4 Den Haag-Amsterdam, 6.6. De A12 Den Haag-Utrecht, 39.0. A12 Den Haag-Arnhem, 65.6. En de A17 Dordrecht-Roosendaal bij 21.4. Goeie reis.

is het ook gewoon een beetje geluk hebben dat op TikTok je liedje wordt opgepakt. Want tegenwoordig is dat vaak de manier om een hit te scoren. Justin de Wild hoorde je bij Radio NL en Cheerio. Er was een DJ op het idee gekomen om dit liedje een dance-nummer te maken met een AI-stem. En het grappige is dat heel veel influencers dat ineens gingen gebruiken als sound op TikTok en Instagram. Ja, vervolgens is dat natuurlijk compleet viraal gegaan en werd deze Justin de Wild en Cheerio een dikke nummer 1 hit. En natuurlijk de allergrootste kanshebber om de zomerhit van 2026 te worden. Je hoort hem zojuist bij Radio NL, het station van de muziek van eigen bodem. Met Django Wagner zometeen, Delano Dunker. En dit is een mevrouw die bij de Zuiderburen vandaan komt. Uit Vlaanderen, Dana Winner. Dit is Ik mis je adem. Oh.

0: of niet.
1: En alles of niets bij Radio RL met Jan Smit zometeen. En dan volg je haar benen. Eerst de nieuwe van de Songfestival Koningin. Onze volkse Songfestival Koningin, Sineke. En een duidelijke boodschap. Ik doe wat ik wil, nu bij Radio RL.

0: Ja, haar benen. 2007 natuurlijk helemaal prima. Tegenwoordig toch nog een beetje creepy. Maar goed, hè, dat is dan ook de tijd waar we in leven. Het is donderdagavond. Je luistert Radio NL. En je weet het, iedere donderdag stellen we je voor aan nieuwe muziek. In de weegschaal. Zometeen een nieuwe ronde. Met vandaag de zoon van een bekende Nederlander. Wie het is, ik stel het liedje zo direct aan je voor. Eerst Roeland Beelen. Dit is Dansvloer Dilemma bij Radio NL.
1: De ene

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Frits Vos Westerha, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerha. Fritsvos.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
8: Geen probleem. Dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
10: Koop de Walt-gereedschap bij Mastertools... en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in hout door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Zandvoort!
0: of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
21: Weer die klote muggen in huis.
22: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
25: Heerlijk.
22: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
26: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
27: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
28: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
30: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog één file, A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten, Oost en de Meer. 7 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En ook een melding voor het oosten en zuidoosten van het land. Want daar komen momenteel stevige onweersbuien voor. 2 flitsers gemeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Wordt je gecontroleerd, 224.5. En Flitsmeister meldt er ook een op de A12 Den Haag-Utrecht bij 39.0. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ivan Pasveer!
31: Goedenavond, Amar zometeen, Henk Wijngaard onderweg. En dit is Fons Veurink, avond voor In de Boeken.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

Het was Amar bij Radio NL en 1&0 herkenbaarheid voor mij. Ik denk dat als je in de archieven duikt bij de sportschool waar ik lid van ben geweest, dat er gewoon een vinkje achter mijn naam staat met topdonateur. Want ja, ik betaalde iedere maand braaf, maar opdagen, dat was het tweede. Nee, ik was donateur van de sportschool, zeg ik dan altijd maar. Amar dus bij Radio NL op donderdagavond. Nieuwe muziekavond, gloedje nieuwe muziek zometeen in de weegschaal. En eerst nog Frans Duits en dit is Henk Veegaard.

was Frans-Duits en het liedje waar het ooit allemaal mee begon. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Het is donderdagavond, weegschaalavond bij Radio NL. Iedere donderdag stellen we je voor aan gloednieuwe muziek en vragen we jouw oordeel. Moeten we dit vaker gaan draaien op Radio NL of nooit meer? En dat we ook echt wat met je stem doen, dat blijkt. Vorige week nog Samuel Velten en De Leeuw komt eraan. Ik weet niet of het helemaal of het aan ons ligt, maar hij zit tegenwoordig ook in de supermarkt reclame. Het zou toch wel heel grappig zijn als het door de weegschaal kwam. Maar nee, dat is natuurlijk veel te veel eer. Maar we draaien wel regelmatig op Radio NL. En dat komt mede dankzij jouw stem in de weegschaal. Met vanavond de zoon van een bekende Nederlander. Hij is regelmatig te zien in een van de meest besproken reality-series van Nederland. Andy en Melissa, over het leven van Andy van der Meijden. En daar zit ook zijn zoon, Nino. En ja, het kan je niet ontgaan zijn. Nino zit ook in de muziek. Treedt regelmatig als DJ op in clubs en op festivals. Maar nu is hij voor het eerst de volkse kant opgeslagen. Samen met Luca Ferron en Gio. En ze hebben goed geluisterd naar het soundje wat onder andere John West en Jeffrey Heesen de afgelopen jaar gebruikten voor hun zomerhits. Het is, moderne volkspop. Ja, en aan jou de vraag of je dit helemaal te gek vindt. En sowieso zou het kunnen zijn dat je het liedje al kent. Want zelfs voordat hij uitkwam, ging hij al een paar weken viraal op TikTok. Dus kijk niet gek op als je het melodietje kent, want hij zou zomaar alles voorbij kunnen zijn gekomen in je TikTok-feed. Ik stel hem aan je voor vanavond in de weegschaal. En na het liedje mag je je mening geven in de Radio NL app. Moeten we dit vaker gaan draaien op Radio NL of nooit weer? Luca Ferron en Nino Cello, dit is Bombini.

0: komen nu al wiepie.
1: Compleet viraal gegaan op TikTok. Maar gaat hij ook viraal op de radio? Dat ligt aan jou. Hij zit vanavond in de weegzaal. De zoon van Andy van der Meijden, Nino Cello en Luca Ferron met Bombini. Moeten we dit vaker draaien of nooit weer? Geef jouw mee.

0: Milieuzalaat.nl. Breng je afval en oude huisraad naar de Milieuzalaat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Zaterdag, tijd voor de markt in Enschede. Lekker buiten, zon op je gezicht en struinen langs al het moois en lekkers. Van food tot bloemen, planten en andere leuke producten. Kom langs en geniet van de gezelligheid. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi, de grootste.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Ken jij de Fusion Plaza-formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza-restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusion Plaza.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

als je erover nadenkt, er is stiekem echt heel veel leuke muziek gemaakt bij onze zuidenburen. Daar mogen we toch ook wel een beetje trots op zijn. In onze eigen taal, Clouseau en Anne bij Radio NL. En ook Pascal Redeker en de Badkamerkraam. Donderdagavond, weegschaalavond met vanavond Nino Cello en Luca Ferron.

En aan jou de vraag wat je hiervan vindt. Vind je dit nou helemaal te gek? Zou dit een zomertune kunnen worden? Of vind je het helemaal niks? En moet het Linea Recta weer de prullenbak in? Jij bepaalt in de Radio NL Weegschaal. Sowieso dank als je hebt gestemd. Laten we snel even kijken wat er is gebeurd in de Radio NL app. Koen uit Leiderdorp. Ivo, alsjeblieft nooit meer. Oh jee, er zijn nog meer stemmers. Wees voorbereid, Koen. Thomas uit Wapenveld. Nooit meer draaien. Al past de tekst. Laat je likken wel in een ijssalon. Ja, daar zit wat in. Daar zit wat in. John uit Tilburg die zegt nooit meer draaien. Pieter uit Slootdorp skippen. Daan uit Klaasinaveen vaker draaien. Heerlijk nummer. Daan uit Hillegom nooit meer draaien. Ik vind het helemaal niks. Geralda uit Breskens. Nou, trek maar gelijk door de wc. Ik zie Michel uit Nieuw-Amsterdam. Nooit weer. Heno uit Apeldoorn. Helemaal niks. Jesper uit Sint-Piegels-Gestel. Goedenavond. Vaker draaien alsjeblieft. Romy uit Lichtenvoorde. Nope. Skippen helaas. Dan Steef uit Puttershoek. Echt verschrikkelijk dit. Nooit meer wat mij betreft. Katja uit Enschede. Die zegt nooit meer. En John uit Venray. Nee hoor, hoeft van mij niet meer. Nou, als ik dan eventjes de peiling in de Radio NL-app check. Het is volgens mij wel duidelijk. Op een paar stemmen na redelijk eensgezind. Dit liedje ga je niet meer terug horen op Radio NL. Luca Ferron en Nino Cello Bombini komt vanavond niet door de weegschaal heen. Hey, ontzettend bedankt voor je stem. Volgende week een nieuwe track. Hopelijk komt hier dan wel weer doorheen. Vorige week heb je ook kunnen stemmen op wellicht de WK-hit van dit jaar. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. En daarbij zei hij heel duidelijk, vaker draaien.

spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

inmiddels een evergreen volgens mij. Stef Eckel, René Karst en liever te dik in de kist bij Radio NL. Hey, we hebben net natuurlijk al nieuwe muziek aan je laten horen, maar er is nog meer nieuwe muziek. Sterker nog zo, in de aanloop naar de zomer valt het me op dat heel veel artiesten besluiten om toch nog even een liedje uit te brengen. Want ja, daar kunnen ze natuurlijk in de zomer lekker gaan optreden. Alle nieuwe liedjes op het podium aan jou voordragen. Zo ook Arjan Veneman, maar heel eerlijk, ik schrok een beetje toen ik de titel hoorde van het liedje. De titel is namelijk Die Laatste. Nou heeft hij afgelopen week bij Hessel, gisteren was dat, uitgelegd dat het dus absoluut niet zijn laatste single is. Sterker nog, hij gaat in de volle vaart door en wil de komende tijd nog heel veel nieuwe liedjes gaan uitbrengen. Maar we gaan juist weer knallen, dat is de boodschap van het liedje. Die Laatste is de nieuwe van Arjan Veneman.

0: weet het nog goed. 2022. Ja, dit klinkt nu wel een beetje als opa verteld. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar 2022, het was het jaar dat we eindelijk weer een beetje los konden gaan naar die ellendige coronaperiode. En dit liedje kwam uit. En iedereen in Nederland zong het mee. Van Nederland, van Groningen tot aan Zeeland. Dondersmachtig mooi. Het waren de Suskes bij Radio NL. Hé, wat doe jij op dit moment? Ben je druk aan het werk? Zo ja, wat doe je voor werk? Ben je misschien aan het chillen? Ben je aan het hobbyen? Wat je ook aan het doen bent, pak eventjes de Radio NL erbij en stuur eventjes een berichtje met wat je op dit moment aan het uitspoken bent. Dan hoor je bij het Rondje Nederland en gaan we zo meteen even kijken waar Nederland mee bezig is op deze donderdagavond.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van den Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
23: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info. dandyvanout.com.
1: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer, wel veel controles gemeld in de Flitsmeister-app. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Maastricht-Eindhoven 224.5. A2 Den Bosch-Utrecht 104.5. A4 Amsterdam-Den Haag bij 19.8. De A6 Joure-Emmeloord 286.8. A10 dan Koenplein-Driehoekmeer 21.7. A12 Den Haag-Utrecht 39.0. En de laatste A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 73.5. Je bent gewaarschuwd.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En goeie reis.
3: Ivo Pasveer!
1: Wat doe jij op dit moment? Meld je eventjes in de Radio NL met jouw bezigheden voor het Rondje Nederland.
2: Dit is de muziek van Radio

Gisteren was daar al die grote aankondiging. De allerlaatste solo-concerten die hij gaat geven. Only Joling in Ahoy, Rotterdam en Kater zijn binnenkort te koop. En dit liedje hoorde volgens mij een beetje bij die aankondiging. Niet voor één keer. Gerard Joling hoorde je zojuist bij Radio NL. Het is donderdagavond. Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Meld je eventjes in de Radio NL met jouw bezigheden. Zo stuurt Mirjam uit Zwolle. Ik ben weer aan de knutsel. Groetjes uit het mooie Zwolle. MP. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Er staat die MP de Eagle uit Nunspeet. Ik ben lekker een biertje aan het drinken met mijn maatje Cookie in de auto. Wat harde ballen opgehaald voor het WK. Ik hoop dat het dan gehaktballen zijn. Of ballen om op te trappen. Dat kan natuurlijk ook. Henriette uit Slagharen. Ik ben onderweg met jullie op de radio. Groetjes aan het thuisfront. Dan zie ik Daan uit Klaasinaveen die lekker met de bandjes omhoog zit. Damien uit Eindhoven. Op dit moment naar Radio NL aan het luisteren en proberen te slapen. Slaap lekker alvast, Damien. Esther uit Hoofddorp onderweg naar het casino. Daar treedt Gerard Joling op. Gezellig met mijn vriendin. Hey, dat is toevallig. Veel plezier daar, Esther. Dan zie ik Karin Quint uit Zutphen. Die meldt zich ook eventjes dat ze erbij is. En wat doe jij op deze donderdagavond? Daar ben ik ook benieuwd naar. Reageer eventjes in de Radio NL voor het Rondje Nederland. En dan nu Vlaamse sensatie uit de jaren 90. Liedje dat nog vele malen gecoverd is, maar het origineel blijft altijd het beste. Ik schreeuw het van de daken. Dit is Toos.

Damien van Os en Diamantenring bij Radio Rel. Appje van Dini uit Alkmaar zit er lekker in de voortent bij te komen van onze reis uit Thuisstad Alkmaar. Inmiddels lekker op de camping aangekomen in Vaassen. Roy uit Zoetwoudendorp. Ik ben aan het werk met John. Een kapsalon aan het maken in de schuur voor zijn broer, zijn vriendin. Zodat hij daar lekker kan knippen. Groeten uit Zoeterwoude. Karin uit Zutphen. Ben fijn aan het bank hangen. En naar jullie aan het luisteren natuurlijk. Groetjes uit de duffe Zutphen. En Mirjam uit Tilburg. Computer Ivo. Fijne avond. Eddie uit Lichtenvoorde die stuurt nog: ik ben ratten aan het vangen in de tuin. Nou zal ik dat lezen, ratten aan het vangen in de tuin. Ik hoop toch niet dat dit letterlijk ratten vangen is. Want dan is het wel een heel smerig klusje vanavond, Eddie. Heel veel succes daar. Ik ga

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei, tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort.

0: perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

Het kan niet lang meer duren of Mr. Helena wordt Mr. Zwoele Zomernachten. En oh, Rutger, wat zou ik graag met jou een zwoele zomernacht willen beleven. Je hoort hem zojuist op Radio NL, Hollandse Nieuwe deze week. En daarom extra vaak te horen. Monique Smit hoor je ook zo direct. Meteor en Emma Heesters komen eraan. En eerst even terug in de tijd. Dit was de tijd waarin hij net zijn naam had veranderd van Giel Olting naar Thomas Bergen. Dit is Zonder Jou, Voor Jou Alleen bij Radio NL. Zonder

0: echt zo'n prachtig woord uit de Franse taal. Rendezvous. Het probleem is, ik heb 4 jaar Frans gehad op de middelbare school. En net zo goed als mijn Spaans en Duits kan ik er helemaal niks van. Echt. Och man, ik stond echt een keertje met mijn bek vol tanden bij zo'n boulangerie, weet je wel, in Frankrijk. Waar je dan een stokbrood wil bestellen. Nou ja, heel veel verder dan de baguette, s'il vous plaît, kwam ik niet. Maar goed, rendezvous. Ik heb het voor je gegoogeld. Het betekent gewoon een date, een afspraakje, ja.
1: Het laatste rondje.
0: Soms moet je ook niet moeilijker denken dan het is, hè. Kun je ook wel een beetje opmaken uit het liedje. Meteor, Emma Heesters, Rendezvous bij Radio NL. Het is een dikke donderdag in het laatste rondje. We doen op donderdag alsof het weekend al begint. Heb je een suggestie voor vanavond voor een dikke weekendhit in het laatste rondje? Stuur hem nu door in de Radio NL app en bepaal zo meteen de laatste.

lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, maar het is niet genoeg.

0: was Donnie Ponsen en Huisje aan de Amstel.
1: Het laatste rondje.
0: Tijd voor de laatste voor deze donderdagavond. Het is dikke donderdag in het laatste rondje. Daarom ook eventjes een dikke hit om mee af te sluiten. Doe alsof het gewoon een weekend is, toch? Even kijken wat er al binnen is gekomen in de Radio Model-app. Dylan uit Maastricht. Het laatste rondje eindigen we met een echte knaller. Om alvast richting komend weekend te gaan. Cheerio, Justin de Wild. Groetjes uit Maastricht. Groetjes terug naar Dylan. Manuel uit Aalten. Kan je Alibaba van de Marlins als laatste draaien. Romy uit Lichtenvoorde, dikke weekendhit. Laatste rondje Jannes en Gradame met een borrel en een biertje. Ik zie Erik Kroon uit Veenhuizen binnenkomen. Ivo Positivo, dikke donderdagkneter. De Party Freaks met Ik Moet Zuipen. Nicole uit Nijverdal. Raymond van het Groenewoud met Liefde voor Muziek. Steven Puttershoek, helemaal Hollands met Vlieg Nooit te Hoog. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Manon uit Bergijk. Gisterenochtend na één keer gehoord te hebben, vond ik het al een geweldig nummer. En het past natuurlijk prima bij het weekend. Dikke donderdag sluiten we af met Gaatse Bosma en zijn allernieuwste single De Hele Boel op Stelts.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, potverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over asielzoekers. Burgemeester Jack de Vries wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken, bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. President Zelensky wil snel met president Poetin praten over de vrede in Oekraïne. In een publieke brief pleit hij voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. Volgens Zelensky zijn er genoeg landen die willen bemiddelen als Rusland er maar voor open staat. Hij stelt Poetin voor om een datum af te spreken. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van den Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En Oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de tweede tegenstander van Nederland. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog. Met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk. Want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP Nieuws.
12: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
20: Boost yourself. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Dit is de muziek van

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf. Dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. En vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Is de muziek van Radio NL.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Merre op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Is de muziek van Radio

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL.